0: Nederland, Tunesië, het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Hitter.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim 2 maanden na de verkiezingen is de Deense premier Mette Frederiksen erin geslaagd om een centrumlinkse coalitie te vormen. Ze kan zich nu gaan opmaken voor een derde termijn als premier. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen en morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. Nooit eerder in de Deense geschiedenis duurden de coalitieonderhandelingen zo lang, in totaal 69 dagen. De partij van Frederiksen deed het slecht bij de verkiezingen in maart. Haar partij werd alsnog de grootste, maar behaalde wel het slechtste verkiezingsresultaat in 125 jaar. De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Er was al een akkoord over het toestaan van zogeheten terugkeerhubs buiten de EU. En ook kinderen moeten in deze centra op uitzetting naar het land van herkomst wachten, tenzij het minderjarigen zonder begeleiding zijn. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet het ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is. Er is nog gekeken naar andere oplossingen, bijvoorbeeld of de onruststokers naar een andere dierentuin konden worden verhuisd. Maar dat is niet gelukt, zegt een woordvoerder tegen het AD. En 2 voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. In Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. En het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Algerije. Dat is in de Kuip in Rotterdam. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: Friday. De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. En tijdens het telefoongesprek zou Trump Netanyahu onder meer knettergek hebben genoemd, melden Amerikaanse media. Trump zou verder hebben gewaarschuwd dat het bombarderen van Beirut Israël verder zou isoleren. Denemarken krijgt een centrumlinkse regering. Maar gemakkelijk ging het niet, want premier Mette Frederiksen moest er 2 maanden over onderhandelen. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen. En morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. En kan Frederiksen beginnen aan haar 3e termijn als premier. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Wat er is gebeurd, dat is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst sociale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden. En in Toronto, in Canada, heeft de politie een grote partij nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Die hebben een geschatte waarde van 3,5 miljoen Canadese dollar. Het gaat onder meer om 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken en 2 valse wereldbekers. En er zijn 2 mannen opgepakt. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen er dan buien. Die kunnen pittig zijn. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Windstoten tot wel 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. En de rest van de week blijft het ook onstuimig. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

de minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.

0: Ik zag de grootvader van Prins en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruideniers met een wezenloos gijskostuum komt.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn zeker 4 mensen gedood. 16 anderen raakten gewond. In hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation. Er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals de bitcoin. Het is niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. Volgens de regionale omroep Rijnmond spelen de problemen al sinds afgelopen vrijdag. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust weer terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is en zegt dat er naar gekeken wordt om een andere oplossing te vinden. Maar ja, de stokstaartjes aan een andere dierentuin bijvoorbeeld slijten, dat is niet gelukt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt. Soms stevige buien en kans op onweer. En windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 5 mensen gedood. 4 in Dnipro in het oosten van het land en 1 in Kiev. Tientallen mensen raakten gewond. In de hoofdstad is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation ook eens een gebouw ingestort. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. De Oekraïnse president Zelensky had al gewaarschuwd dat Rusland weer met aanvallen zou komen. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven, maar naar zogenoemde terugstuurhubs te sturen. Het zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet in zou moeten gaan. Voor de meeste artikelen

0: lopen, dat is nog niet duidelijk. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer. Veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. Op de Erkenmederweg in Zeewolde zijn zondagmiddag twee personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Het incident vond plaats rond 16:45 en leidde tot aanzienlijke schade aan beide voertuigen. De melding kwam binnen bij de alarmcentrale, waarna hulpdiensten ter plaatse kwamen om de situatie te beoordelen en het verkeer te begeleiden. Volgens de eerste informatie raakte niemand gewond bij het ongeval. De politie heeft de zaak in onderzoek. De culturele broedplaats De Mes in Harderwijk heeft afgelopen weekend voor de laatste keer in de huidige vorm een groots evenement georganiseerd. Met het festival Kakelbond werd afscheid genomen van de huidige situatie voordat de geplande verbouwing van het monumentale pand begint. Tijdens het weekend stond De Mes in het teken van muziek, theater, kunst en kleinschalige optredens. Het evenement gold als afsluiting van de huidige fase van de culturele invulling van het pand aan de Oranjelaan. En tot slot, van 8 tot en met 19 juni houdt de Koninklijke Landmacht een militaire oefening in de gemeente Putten. Tijdens deze periode kunnen inwoners op diverse locaties militaire en militaire voertuigen tegenkomen. De oefening vindt grotendeels plaats op openbare wegen, paden en terreinen. Wanneer gebruik wordt gemaakt van niet-openbare gebieden, vraagt Defensie hiervoor vooraf toestemming aan de betreffende eigenaar of beheerder. Het gaat dan vaak om staatsbosbeheer of het waterschap. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro zijn zeker 4 mensen gedood, 16 mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev is brand uitgebroken, onder meer in meerdere flats. Er is 1 dode en er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Bij een bedrijf in Herugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. Wat er is gebeurd is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst speciale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Herugowaard. Er is nog niemand aangehouden en de politie roept getuigen op om zich te melden. En in een jaar tijd hebben slechts enkele tientallen gemeenten gewerkt aan een lokaal hitteplan. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Rode Kruis en provincies en gemeenten. In totaal hebben nu 128 van de 342 gemeenten zo'n hitteplan dat hulp moet bieden bij extreme warmte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. En vooral voor kwetsbare mensen of voor mensen die buiten werken is het goed om beschermd te zijn tijdens periodes van hitte. Het weer: vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Morgen dan is er een mix van zon en wolken en ook soms een bui. Dan wordt het een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Voorthuis en Hoevelaken 5 km file en 10 minuten vertraging. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk 6 km langzaam rijden. A50 Arnhem richting Os 10 minuten vertraging en 9 km file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, en mooi is het. Ik ben momenteel wel even op een andere plek. Dus mocht je denken, hé, hij reageert niet op de WhatsAppjes. Of op de mail, of whatever. Dat kan kloppen. Want ik ben even nog niet live, maar dat gaat wel gebeuren. Dus blijf vooral hangen en wacht af tot ik aanschuif. En ondertussen probeer ik gewoon het programma natuurlijk zoveel mogelijk te laten verlopen. Zoals het normaal verloopt. Dus doe gezellig alvast mee. Stuur alvast je WhatsAppjes, je mailtjes en al die andere berichten. En dan in de tweede uur fixen we dat allemaal weer. Zoals we altijd alles fixen.

0: Ja, ik zei het al, ik ben even afwezig. Dat wordt snel anders, maar op dit moment moet je het even hiermee doen. Maar samen met de computer hebben we afgesproken dat dat helemaal goed gaat komen. Dus ja, het klinkt alsof ik er gewoon ben, weet je wel. Nou, en dat ga je dus ook nu meemaken. En dan schuif ik dadelijk gewoon lekker aan. En dan zijn we met z'n tweeën. En dan gaan we daarna weer live verder. Dus ik zou zeggen, geniet nog even en dan is het gedaan met de rust.
1: Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: Ja, ik zei het al, ik ben even afwezig. Dat wordt snel anders, maar op dit moment moet je het even hiermee doen. Maar samen met de computer hebben we afgesproken dat dat helemaal goed gaat komen. Dus ja, het klinkt alsof ik er gewoon ben, weet je wel. Ga je dus ook nu meemaken. En dan schuif ik dadelijk gewoon lekker aan. En dan zijn we met z'n tweeën. En dan gaan we daarna weer live verder. Dus ik zou zeggen, geniet nog even en dan is het gedaan met de rust.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klem.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Liander krijgt steeds meer aanvragen voor een zwaardere stroomaansluiting. Met name huishoudens willen meer stroom, bijvoorbeeld voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijd loopt steeds verder op door het te volle stroomnet. Vanaf volgende maand krijgen sommige aanvragen ook nog eens voorrang.
2: We zien dat de veiligheid of dat wat prioriteit heeft voor de samenleving voorgaat. En heel concreet betekent dat dat een brandweerkazerne voorgaat op een huishouden dat bijvoorbeeld wil verduurzamen.
1: Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar al met 50% stijgen. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat Hezbollah heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De nieuwste medicijnen tegen de huidziekte psoriasis werken ook bij een lagere dosering. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak te worden geprikt, blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. De onderzoekers bekeken wat er gebeurde als er meer tijd zat tussen de injecties.
3: En dat hebben we vergeleken met mensen die gewoon de normale doseringen bleven gebruiken. En we hebben gekeken of daar verschil tussen was. En het blijkt dat de mensen die lagere doseringen succesvol konden gebruiken, dat het heel goed ging.
1: Wie psoriasis heeft, heeft last van rode, schilferende plekken op hun huid. Die jeuken en doen pijn. Zo'n 500.000 Nederlanders hebben psoriasis. Nog te weinig gemeenten hebben een lokaal hitteplan, blijkt uit een inventarisatie van onder andere het Rode Kruis. Zo'n hitteplan moet kwetsbare mensen beschermen bij extreme hitte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even ruimte voor de zon, maar in de middag volgen stevige buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Voorthuis en Hoevelaken 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk 6 kilometer langzaam rijden. A50 Arnhem richting Os, 10 minuten vertraging en 9 kilometer file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
0: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

she goes. Ja. En ja, ik ben er weer helemaal live in cooking. Ja. Goedemorgen allemaal. Welkom bij het tweede uur alweer van de Wereld Wordt Wakker. Het eerste uur moesten jullie even met een clone doen en de computer. Maar tot 12 uur gewoon weer zoals altijd live. En ja, gezien de bloedprikwaardes denk ik dat de eerste volgende keer pas over een week of drie is. Maar het was altijd 7 weken en het zat de laatste tijd om de 2 weken. Dus ik wacht nog even af, maar nou ja, hoe dan ook. Goedemorgen dus. Laten we meteen beginnen met een paar verzoekjes doorheen te jassen. Dan hebben we dat maar gehad. Er zit er een bij van Erik Ras bijvoorbeeld.

Oh mieu, zo mieu met Old Love. En dat was een van de eerste singles van ze. Dus mocht je denken, hé, die ken ik helemaal niet. Dat kan wel kloppen. Goed, dan gaan we naar een verzoekje van Sean Zoetekouw. En dat is deze.

Ja, unheilig aus Deutschland hebben regelmatig een kinderkoor in hun nummers verwerkt. Ja, ja. Ja, tenminste, ik heb een aantal van die nummers van hun in een mapje. En twee van de drie hebben daar een kinderkoor in. En dit is de derde dus al die ik hoor van hun. Waar een kinderkoor in zit. Dus ja, ze grossieren er bijna in. Nou, het is inmiddels tijd voor de headlines van de NOS. Dus laten we daar eens even naar gaan kijken. Ik noem ze op met bijbehorende paginanummer. En als je denkt van, daar wil ik wel het hele bericht van horen, al dan niet met een knipoog, dan even het paginanummer doorgeven via de WhatsApp, de mail, door te bellen of langs te komen. Inflatie gestegen door dure energie, 121. Meer hitteplannen, maar niet genoeg, 110. Terugkeerhubs buiten EU dichtbij, 129. Cryptobedrijf knaken uit de lucht, 107. En dan Denemarken heeft een nieuwe coalitie, 126. Politieverklaring over het geweld in Zeist, 104. Trump zegt dat Israël en Hezbollah inbinden, 125. Zoek alternatief voor het luchtalarm, 108. En tweede Exlo Ermond komt ter Apel ter hulp, 109. Ja, de eerste Exlo Ermond die moet zelf nog even wat voedsel zien te vinden. Maar de tweede komt te helpen, 109. Nou, 104 zit een abonnement op, dus die zet ik alvast klaar. En dan hoor ik het verder wel, hè.

Steely Dan met de Fez, zo heet het nummer. Ja, dat is zo'n muts, hè. Ja, nee, een pet. Ja, eigenlijk ook niet, hè. Een pet is het eigenlijk ook niet. Ja, wat is het eigenlijk wel? Ja, het is een soort kap. Een lampenkap, zeg maar. Die, hoe heet die? Tommy Cooper daar. Maar ja, dan moet je Tommy Cooper ook gekend hebben. Dus, ach. Het wordt steeds ingewikkelder allemaal. Nou, hoe dan ook... Politieverklaring over geweld, zei ze. 104 lezen we altijd even voor. De politieman die op 19 mei een vrouw hardhandig aanpakte in AZC in Zeist, wist niet dat ze zwanger was, zegt de politie. Nee, meestal kan je dat ook niet. Ja, in de laatste maanden kan je het wel zien, ja, maar anders niet. Hij geeft aan dat hij anders had gehandeld als dit wel zo was. De agent trok de vrouw weg waarop ze viel. Beelden daarvan leiden tot commotie. De politie kwam naar het AZC nadat een medewerker bij een man een broodmes had afgepakt. De man had mogelijk nog een mes, meldt de politie. Agenten trokken een taser en hielden de man aan. De vrouw stond erbij en was meermaals gewaarschuwd en gevraagd om weg te gaan voor haar eigen veiligheid, aldus de politie. Die zegt dat de vrouw maar bleef staan en daarom werd weggehaald. Er komt een onderzoek. Ja, ik zie ook wel eens andere filmpjes, hè, waarbij je dus de situatie vooraf in beeld ziet. En daar wordt het bloed onder de nagels van de politieman vandaan gehaald. Dus ja, dit is weer zo'n deelfilmpje, een stukje. En ik denk dat we toch uiteindelijk moeten zeggen, wat willen we nou? Willen we dat al die ellende ophoudt met al die demonstraties en al dat negatieve gedoe? Of vinden we dat de politie zichzelf bij alles moet verantwoorden? Nou, daar kan je net zo mee ophouden. Dus. Goed, maar dat is dus nog een hele discussie. Ik ben heel benieuwd of we daar ooit uit.

andersom. Ah, Hello is samen met Skik. En een nummer van Doe Maar. Is dit alles? Ik heb geen idee. Maar pagina's nog niet, want of ik pagina 107, 108 en 100, even kijken, 110 nog even wil voorlezen. Nou, dan pakken we nu 107. We doen het gewoon netjes op volgorde. Cryptobedrijf Knaken uit de lucht. Ja, de website en de mobiele app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Oh jee. Ja, investeren in Feyenoord is nooit goed, hè. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Ja, dat wist je dan toch ook al eerder. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals bitcoin. Het is niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. Later deze maand komt het bedrijf met een update. Volgens de regionale omroep Rijnmond spelen de problemen bij Knaken al sinds afgelopen vrijdag. Oh ja, ja, nee, dan is het niet meer te verhelpen. Dat is 5 dagen, joh, afgelopen vrijdag. Kom op, man. Als een bedrijf zich op dat niveau bezighoudt, dan moesten ze toch een stootje kunnen hebben. Anton vindt het een schokkend nieuws, dus... Ik hoop niet dat je zelf er veel gestald hebt daar bij die Feyenoord club. Want het blijft natuurlijk Feyenoord. En dat kan allemaal heel leuk lijken, maar uiteindelijk is het dat nooit.

Slade met 'Cause I Love You. En dan komt pagina 126 er nog bij. Dus ik moet er nog even 3. En dan doen we nu 108. 4 veiligheidsrisico's vinden het onacceptabel als er eind volgend jaar geen goed alternatief is voor het luchtalarm. Dat schrijft burgemeester Schouten van Rotterdam namens de 4 regio's aan de Tweede Kamer. Volgens het kabinet is het luchtalarm verouderd en is het beter om in een geval van nood NL-alert te gebruiken, waarbij er berichten naar mobieltjes worden gestuurd. De veiligheidsregio's noemen dat systeem kwetsbaar en minder goed te begrijpen voor laaggeletterden. Het kabinet zoekt wel een alternatief. Maar de regio's vrezen dat dat vooral gericht is op militaire dreigingen en minder op bijvoorbeeld overstromingen. Ja, dat zijn wel aannames, maar goed, je kan alles wel weer kapot lullen. We gaan het wel afwachten. Ik bedoel, laaggeletterden kunnen allemaal WhatsAppen. Dus, en ze verstaan elkaar allemaal. En ze begrijpen elkaar allemaal. Dus het moet toch niet heel gek zijn. Dat als je weet dat... Ik bemoei me er helemaal niet meer mee. Ik vind het allemaal wel prima.

Stella Card, ja, er zijn zoveel versies van dit nummer. Dit was weer een beetje een uptempo versie. En Spirit in the Sky natuurlijk. Goed, zoek een alternatief. Oh nee, die hebben we net al gehad voor het luchtalarm. We gaan naar pagina 110. In een jaar tijd hebben slechts enkele tientallen gemeenten gewerkt aan een lokaal hitteplan. Jongen, wat een boefjes. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Rode Kruis en provincies en gemeenten. In totaal hebben nu 128 van de 342 gemeenten zo'n hitteplan dat hulp moet bieden bij extreme warmte. Vorig jaar waren het er 90. De Rijksoverheid wil minimaal 180 van die plaatselijke hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. Vooral voor kwetsbare mensen of mensen die buiten werken is het goed om beschermd te zijn tijdens periodes van hitte. Ja, naar binnen gaan lijkt mij dan, hè. Siesta's houden. Dat doen ze in de rest van de wereld ook. Wij moeten natuurlijk weer allerlei hitteplannen bedenken en dan mag er niks meer en dan kunnen we niks meer. En dan is, ach, jongen. Nou, het is Nederland weer typisch. Meer hitteplannen. Meer. Willen we meer hitteplannen of minder? Meer. Echt waar. Ja. Je zou nu eigenlijk wat moeten horen, maar... Bevangen door het hitteplan, denk ik.

'Cause nothing really dies, nothing really ends. Ja, dat was hem. Even kijken, wie was de beste man? Pariah, zo heet het nummer van Steve Wilson samen met Ninep Tejep. En dan gaan we naar Denemarken, of ik die ook even wilde doen. 126, ruim 2 maanden na de verkiezingen is de Deense premier Mette Frederiksen erin geslaagd om een centrumlinkse coalitie te vormen. Ze kan zich nu gaan opmaken voor een derde termijn als premier. Later vandaag worden de coalitieplannen verder toegelicht en morgen wordt de nieuwe ministersploeg gepresenteerd. Nooit eerder in de Deense geschiedenis duurde coalitieonderhandelingen zo lang. In totaal 69 dagen. Kijk, daar kunnen we nog een voorbeeld aan nemen. De partij van Frederiksen deed het slecht bij de verkiezingen, maar haar partij werd alsnog de grootste. Maar behaalde wel het slechtste verkiezingsresultaat in 125 jaar. Nou ja, dat is dan ook een leermomentje. Dus daar zullen we... Maar ja, Nederland kijkt er altijd wel naar, heb ik begrepen. Dat Denemarken toch wel een beetje politiek gezien een voorbeeld is. Nou, doe er wat mee dan.

Als jij daar Stevie Nicks in herkent van Fleetwood Mac, ja, dat klinkt heel anders dan normaal, hè? Ook de muziekstijl is een andere. Nou, we hebben na de pauze of na het nieuws zullen we er nog eens een doen, een beetje meer à la Fleetwood Mac. En dan klinkt ze ook weer heel anders, minder Marian Faithful-achtig, minder gezopen en zo. Dus ik wil niet zeggen dat ze gezopen heeft, maar zo klinkt ze. Goed, we gaan naar het nieuws van 9 uur alweer. Ja, ik moet even kijken. Het eerste uur was ik er natuurlijk niet. Dus het nieuws van 9 uur alweer. Ja.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Maak kennis met Isa. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/Isa.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De inflatie is tegen afgelopen maand naar 3,5%. Dat staat in een eerste raming van het CBS. Niet alleen benzine en diesel is weer duurder geworden.
6: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
5: De stijging van de inflatie komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag dit jaar al 9000 meer aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar. Huishoudens willen zo'n aansluiting voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijden bij polyklinieken verschillen nogal per ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Vooral bij de polykliniek maag-, lever- en darmziekten zijn de wachttijden lang. Die polykliniek kan steeds meer doen, maar er zijn ook steeds meer mensen met klachten. Dat komt door hun leefstijl, zegt deze arts.
7: Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels, roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-, darm- en leverziekten te maken heeft.
5: In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of langer. Als ouders het niet eens worden over de achternaam van hun kind, moet het kind niet meer automatisch de naam van de vader krijgen. Daarvoor stemt de Tweede Kamer vandaag waarschijnlijk. Die regel is niet meer van deze tijd, vinden veel partijen. Zij willen een regeling die uitgaat van gelijkwaardigheid van beide ouders. Een kind moet in zo'n geval de achternaam van beide ouders krijgen in alfabetische volgorde. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even wat zon, maar in de middag zijn er weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en Veenendaal 8 km file en een kwartier vertraging. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 9 km file door de werkzaamheden aan een brug in Zwolle. 20 minuten vertraging. En daardoor op de A50 Apeldoorn richting Zwolle een 10 minuten extra reistijd tussen Heerde-Zuid en Knoopend Hattemerbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
10: Dit is Veluwe FM.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, belofte maar ik schuld. Dus we deden Fleetwood Mac en Stevie Nicks. Maar het was dus helemaal niet Fleetwood Mac, het was Stevie Nicks. En ze klonk al net zo als het nummer ervoor. Eigenlijk iets minder erg, maar toch dan weer. Nou, dan gaan we naar Theater Straut. Die hebben op zaterdag 13 juni om 8:15 de preview voor het seizoen 2026-2027. Dus als je daar naartoe wil, dan kun je kijken wat er het hele seizoen komt. Er komen kleine allemaal indrukken, impressies en zo. Ik ben er een keer geweest. En er zijn filmpjes en toespraakjes en van allerlei. Leuke avond gewoon. En er zit ook nog een hapje en drankje bij, geloof ik. Info en tickets kun je vinden via de website theaterstraut.nl. Nou, dat maar even gezegd hebben we dan. Gaan wij naar... eens even kijken. Oh ja.

Ja, en dan gaan we naar de gemeentebelang, ChristenUnie, VVD en CDA hebben gezamenlijk voldoende basis gevonden om met vertrouwen het vervolgproces van de coalitiebesprekingen in te gaan. Daarmee komt een einde aan de korte informatiefase en wordt het formatieproces gestart. Dit is de uitkomst die de vier fractievoorzitters uit naam van hun partij in een tussentijdse brief delen met de gemeenteraad. Nou, korte informatiefase, maar het is bijna 3 maanden geleden inmiddels, hè? 18 maart, ja, nou, april, mei en we zitten al in juni, dus. Tijdens het informatieproces onder begeleiding van Gerard Renkema zijn de vier partijen met elkaar in gesprek gegaan over de bestuurlijke basis. Vertrouwen en samenwerking, inhoudelijk werd vooral gesproken over veiligheid, woningbouw, asielopvang, binnenstad, parkeren, bereikbaarheid en stomp, duurzaamheid en financiën. Mark de Lange, fractievoorzitter van gemeentebelang, zal als formateur inhoudelijk het formatieproces verder begeleiden. Hierin wordt op thema's doorgesproken om tot een coalitieakkoord te komen. De partijen streven ernaar om dit akkoord voor het zomerreces te presenteren. Nou, het is duidelijk. Duidelijk verhaal dan. Eens even kijken. Dan kan die weg, juist. Gaan we naar het volgende nummer.

0: Een snivende tears met driver's seat. Dan gistermorgen hebben ze tijdens de koffiepauze bij de Vaneburg twee absolute toppers verrast. Annie van Heuvelen vierde haar 10-jarig jubileum. Zij verzorgt haar jaren met passie en plezier het ontbijt en de lunch voor de gasten. En is als college altijd in voor een praatje. Een echte sfeermaker. En ook Desmond Ruitenbeek, ja, de gezellig naast haar op de foto staat, heeft wat te vieren. Hij blijft zelf graag buiten de schijnwerpers, maar tikt vandaag de 20 jaar aan bij de Vaneburg. Wat een prachtige loopbaan heeft hij gehad met als kroon op zijn werk zijn huidige rol als onze general manager. Gefeliciteerd Annie en Desmond, bedankt voor jullie fantastische inzet en nog hele voor mooie fijne jaren samen. Nou, ook namens Veluwe, we hebben dan gefeliciteerd en dan hebben we daar ook maar even aan bijgedragen. Een feestvreugde, hè. Goed, dan gaan wij naar...
1: Oh, dat klinkt vrij goed!

Vroukes! Vroukes! Stop! En nog!

Vlaukes! Vlaukes! Stop! En door!

Dankjewel. Zijn geen Olympische Spelen, anders was hij vaak al mooi op zijn plek geweest, de Torch. Estafetteloop Putten voert deelnemers door bosgebied Schovenhorst. Op woensdag 17 juni staat Putten opnieuw in het teken van sportiviteit en samenwerking tijdens de jaarlijkse SV Putten Zomerestafetteloop. Teams van vrienden, collega's, verenigingen en individuele hardlopers nemen deel aan een estafetteloop door het bosgebied bij Schovenhorst. Nou, hartstikke leuk. De start van de zomer-estafettenloop is om 7 uur 's avonds bij Brasserie Schovenhorst in Putten. Inschrijven kan tot 15 juni om 6 uur via www.inschrijven.nl. www.inschrijven.nl. Meer informatie te vinden via www.sv-putten-triathlon.nl. Dus. En dan de turners van GV Orion keren terug met 12 medailles naar Putten. Zaterdag 30 mei kwamen ze bij de toestelkampioenschappen van District Oost. Deden ze mee en daar hebben ze dus 12 medailles. Maar gefeliciteerd, maar er komt daar ook nog een gemeente hier uit de regio. Ja, volgens mij dubbele, maar dat gaan we dan meemaken. Maar we gaan eerst even naar

Solomon Burke en de Dijk, ja, het blijft een triest verhaal, hè. Dat hij, ze hadden samen een album gemaakt en toen kwam hij voor de tour naar Nederland en zat hij dood in het vliegtuig. Ja, dat ging dus niet door, ja, begrijpelijk. Goed, dat was een gezamenlijke nummer, Hold On. En dan kampioenschap voor Putters Tennis Team, Laaikhuisje 1. Ja, 7 wedstrijden, 21 punten, geen enkel wedstrijd verloren dus. Van harte gefeliciteerd met dit succes. Nou,

Dat is Rammstein op bezoek van Erik Ras. Goed, dan gaan we naar het dameselftal voetbal, SCC Putten. Eens even kijken. Zij zoeken versterking, ja. SCC Putten Vrouwen 1 wil de selectie versterken voor komend seizoen. Ze waren in 2024 kampioen in de derde klasse, daarna in de tweede. En ze zitten nu alweer meerdere seizoenen in de eerste klasse. En dat willen ze zo houden, dus... Wil jij als dame meevoetballen bij SCC Putten 1? Dan kun je je opgeven via secretaris@sdcputten.nl. secretaris@sdcputten.nl.

Sting, that is his love. Een vrolijk deuntje, een beetje bij fluiten en zo. Ach ja, joh, het kan allemaal tegenwoordig. Oh, dit is een oudje. Ja, nou. We gaan weer even naar Putten. Nieuwe stap in woningbouwproject De Bosranden. Ja, de gemeente Putten en Bosranden Putten BV zijn het eens over stedenbouwkundig plan voor de nieuwe woonwijk De Bosranden. De ambitie van een duurzame, natuurinclusieve en gevarieerde woonwijk aan de Voorthuizenstraat komt hiermee een stap dichterbij. Wethouder Cornelis en Ronald Tol van Wilma Wonen, Anthony Poot van Latij en Edwin Schoonenbeek van Schoonenbeek BV samen Bosranden Putten BV ondertekende intentieovereenkomst. En wie daar meer over wil lezen moet naar puttensezaken.nl. Puttensezaken.nl. En dan kunnen wij door naar het volgende nummer.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht grootschalige raket- en drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zeker 10 mensen kwamen om, ruim 100 mensen raakten gewond. Onder meer hoofdstad Kiev werd hard getroffen, vertelt correspondent Christian Pauwen.
4: De tweede grootschalige aanval op de hoofdstad in 10 dagen tijd. Het was weer een gecombineerde aanval van drones en ruim 70 raketten, schrijft de Oekraïnse luchtmacht. Nou, daar zijn er tientallen van niet onderschept.
3: In Kiev stortte een flat van 24 verdiepingen in. Het dodental van de Russische aanvallen loopt waarschijnlijk nog op. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren daarvoor werden het juist steeds minder, maar de armoede is weer toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. In totaal kwamen er vorig jaar zo'n 11.000 klanten bij. Ook ging de voedselbank vorig jaar actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. Zo'n 200 inwoners van Breskens in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanochtend geëvacueerd. Er wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De inwoners zijn er volgens de burgemeester rustig onder.
5: Ja, de meeste mensen weten dat dit kan gebeuren. Het is meer voorgekomen in Breskens. Dus voor de meeste mensen is dit iets van, er is weer een bom gevonden. En we weten wat er van ons verwacht wordt.
3: De bom die vandaag onschadelijk wordt gemaakt is een Britse 500 ponder. Die werd gevonden tijdens bouwwerkzaamheden. Baby's van ouders die het niet eens worden over de achternaam van het kind krijgen voortaan allebei de achternamen. Daar stemt de Tweede Kamer vandaag voor. De oude regel dat het kind automatisch de naam van de vader krijgt is achterhaald, vinden veel partijen. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid 5 kilometer file door werkzaamheden aan een brug in Zwolle 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, welkom terug in het 4 uur alweer van de Wereld Wordt Wakker. En we gaan zo bellen met de VVV Nijkerk. Dus we draaien nog even twee plaatjes. Bijvoorbeeld, dit was Nasty Girls van Vanity Six. Ja, dat was destijds ook een beetje een damesgroepje waar iedereen wel over sprak. Ja. En dit is... Oh ja, dit is... Stranded Oaks, Weird Ways.

0: Goedemorgen mensen van de radio. Ik spreek met Madeleine van Boek van Europa 1 en de VVV.
1: Goedemorgen Madeleine.
0: Goedemorgen.
1: Alles wel aan die zijde?
0: Alles is wel. Een beetje onheilspellende wolken, maar... Maar goed, dat mag ook wel. Dan hoef ik niet de plantjes water te geven vanavond.
1: Nee, dat is waar. Maar hadden jullie vrijdag of zaterdag, ik weet niet meer welke dag het was, ook zo'n ongelofelijke knal?
0: Het was heel erg klam. Ik ga er niet over uitweiden, maar er waren lichaamsdelen die kleefden en zweten waar ik niet wist dat het kon. Het was zo heet.
1: Ja.
0: Alles plakte.
1: Maar hadden jullie ook zo'n ongelofelijke knal dat je dacht, er gaat hier iets ongelooflijk de lucht in?
0: Oh.
1: Niet gehoord?
0: Nee.
1: Okay. Dat was, ik heb zelf, nou, ik loop al heel lang mee op dit aardbolletje, maar nog zelden zo'n knal gehoord. Ik dacht echt van, nou, als Poetin ooit komt, dan is het nu.
0: Nou, hij moet nog even wachten hoor. Hij moet even rustig zomer kunnen. Ik moet nog op zomervakantie.
1: Laten oh ja, nee, daar moet je daar wel even rekening mee houden. Waar gaat de reis naartoe?
0: Naar voormalig Joegoslavië.
1: Oké, dat is ook qua
0: oorlog. Kroatië en dergelijke.
1: Kroatië klinkt meteen wat vriendelijker ook, hè. Bij je voormalig Joegoslavië denk je, je gaat oorlogsgebieden.
0: Ja, dat klinkt zo ongezellig, maar ja, ik weet niet hoe ik het anders moet uitdrukken, want we zitten niet per se in één land, maar we zitten wel in die regio.
1: Gewoon lekker op, de Balkan.
0: De Balkan, oh ja, dat is zo.
1: De Balkan, ja.
0: De Balkan.
1: Ja. Maar goed, laten we het even dichter bij huis houden. Wat heb je in Nijkerk?
0: Wat heb ik in Nijkerk? Ik heb in Nijkerk eerlijk gezegd niet zoveel. We hebben namelijk afgelopen zaterdag de Veluwe wandeltocht gehad. Dat was heel erg gezellig. De hele stad wordt ervoor platgelegd, maar heel dankbaar. Superleuk om te zien dat er allemaal korpsen ook weer mee hebben gelopen. Ondanks de hitte toch in vol ornaat. Dat is eigenlijk alleen maar, dat kan je alleen maar bewonderen. Wat deze week betreft is het wat rustiger aan. Je kan as we speak nog aanhaken bij een speciale ochtend georganiseerd door Sigma en Streams Brink 42. Je kan namelijk van 10 tot 12 aanhaken bij Coffee Connects. Een initiatief die ze een paar maanden geleden al zijn begonnen. Daar kan je namelijk in een ontspannen en informele sfeer mensen ontmoeten eigenlijk. Het is een mooie kans voor mensen die nieuw zijn in omgeving Nijkerk. Of je netwerk wil uitbreiden. Of als je gewoon zin hebt in een goed gesprek. Dan ben je bij Coffee Connect welkom. Kost €5 om aan te haken. Maar ja, dan krijg je wel gewoon een eerste kopje koffie of thee. Met wat lekkers gratis. Daarna is het allemaal voor eigen rekening. Maar vooral voor eigen gezelligheid. Nou, dan hebben we nog meer. Deze vrijdag meerdere activiteiten. Voor ieder wat wil, zou ik zeggen. We hebben op vrijdagmiddag... even kijken. Ik moet zeggen vrijdagochtend eigenlijk. Vrijdagochtend 5 juni van 10 tot 12 kun je meedoen. Ook bij Streams Brink 42 bij een workshop kombucha maken. Kombucha, dat is een soort gefermenteerde ijsthee. En volgens mij doe ik het zelfs dat nog in dat opzicht tekort met zo'n uitleg. Maar er zit een SCOBY in. Dat is een hele actieve biocultuur die het dus laat bruisen. En schijnt super gezond te zijn. Prebiotica, probiotica zitten allemaal in. En je gaat in begeleiding van Alette Jager zelf ook een lekker sprankelend gefermenteerd drankje maken. Daarnaast krijg je dan ook uitleg waar het vandaan komt, et cetera. Voor de kids op vrijdagmiddag een leuke activiteit, een workshop. Specifiek gericht op kinderen van 7 tot 12 jaar. Een workshop bloemen schilderen. Je gaat samen met Sofine bloemen schilderen met plastic zakjes. Gebruik vrolijk verf en maak echte kunstwerkjes die je dan mee naar huis mag nemen. Dus zeg maar 8 plekjes beschikbaar. Dus wees er snel bij. Vol is vol. En voor de ouders is er koffie en thee. Nou, dat klinkt toch hartstikke verleidelijk. Dus houd je kind van creatief bezig zijn. En is hij tussen 7 en 12 jaar oud, dan is er deze zaterdag een workshop. Nee, deze vrijdag een workshop. Bloemen schilderen. Deze vindt dan plaats op verlaat 7. Op Streams verlaat 7. Dan laatste activiteit ook op vrijdag. En dan vrijdagavond voor de volwassenen. En de streams Brede Beek in het theater. Een optreden, een voorstelling van Gerry Smit. Gerry Smits, moet ik zeggen. Zoete koek. Zoete koek is voor Gerry zowel levensreddend als bedreigend. Hij heeft namelijk diabetes type 1 en balanceert daardoor voortdurend op het koord van de juiste bloedsuikerspiegel. Hij zal altijd een tweestrijd hebben ten opzichte van deze heerlijke, maar levensverkortende versnapering. Of geldt dat niet alleen voor mensen met suikerziekte? Nou, worstelt hij onder andere met de betekenis in deze show, met de betekenis van zoete koek? Wat hebben we altijd geslikt als zoete koek? Of klopt gewoon alles wat ons geleerd en verteld wordt? Best wel een filosofische ontknoping, uitpluizing. Gewoon waardevolle thema's en onderwerpen om over na te denken. En natuurlijk wel een leuke spetterende theatershow. Deze zaterdag kun je aanhaken. Zaterdagavond bij een zangavond, een samenzang ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Stichting Hulp Oost-Europa. Is er muzikale begeleiding door van een orgel, een hobo, trompet en panfluit die je meeneemt, of nu jullie meenemen, in een muzikaal programma vol samenzang en instrumentale momenten. Zoals ik al zei, 50-jarig jubileum van de Stichting HOE. Dit wordt dan geëerd bij deze samenzang. Dit vindt plaats in de Grote Kerk van Nijkerk en de toegangskaart van €7,50 is alleen in de voorverkoop beschikbaar via vriendengrotekerknijkerk.nl. Tot en met 16 jaar gratis toegang. Dan hebben we volgende week dinsdag, dat noem ik nu maar alvast, anders klinkt het ook zo karig. Maar wel belangrijk om te benoemen, omdat dit ook tussen 10 en 12 ochtends plaatsvindt. Namelijk een schrijfcafé. Elke tweede dinsdagochtend van de maand organiseert schrijver en schrijfcoach Wesley Verbeek een schrijfochtend in Nijkerk. Het is eigenlijk geen cursus, maar een moment om 2 uur lang te schrijven, te ontdekken en te spelen met woorden. Korte, laagdrempelijke opdrachten waarbij het niet gaat om goed of fout, maar om nieuwsgierigheid en het plezier van het schrijven. Voor €15 schuif je aan, drink je een kop koffie of thee en dan vertrek je met teksten die je zullen verrassen en nieuwe ideeën geven om verder te schrijven. Dat was het pakket.
1: Nou, je had het over dat je heel weinig gaat. Ik vind het nou wel meevallen hoor.
0: Ja, maar ik betrap mezelf er ook op. Ik kan best wel veel, lullen, denk ik. of ik weet er dan wel veel vanaf. Want ik doe natuurlijk wel vooronderzoek. Ik doe niet zomaar even wat doen we natuurlijk.
1: Nee, oké. Goed. We gaan de vakantieperiode in. Je mag kiezen. Gaan we naar het Engelstalige gebied met Snow Patrol, Shut Your Eyes. Of naar het Spaanstalige gebied, Song by Four met Purest of Pain. Het Duitse gebied, Bestrafe mich van Rammstein. Of gaan we gewoon lekker dansen met Murder on the Dance Floor met Sophie Ellis Baxter.
0: Nou, dit is best wel een moeilijke keus, maar ik denk eigenlijk dat we naar Duitsland moeten.
1: Naar de Rammstein?
0: Naar Rammstein moeten we.
1: Nou, dan gaan we die draaien en dan wens ik jou een hele fijne week.
0: Ja, een hele fijne week.
1: Ja, jij
0: volgende week gaan we het hebben over jouw vakantie.
1: Hey, ja, doeg. Is goed. Doei.
0: Fijne week. Doei.

Sun by Four, Purest of Pain. En dan gaan we naar Harderwijk. De ChristenUnie Harderwijk stelt vragen over de graffiti op de geluidsschermen langs de A28. Aan de ene kant zien ze een uitdaging voor onderhoud en schoonmaak. Aan de andere kant zien ze ook kansen om juist de makers de ruimte te geven om er iets moois van te maken. Nou, we wachten af wat het gaat worden. En dan, zo zei ik al, zo straks in Putten hadden ze 12 medailles meegenomen uit de turnkampioenschappen. Maar Olympia uit Harderwijk heeft 27 medailles meegenomen uit Ede. Ja, ze reisden met liefst 11 turners af, van 3 uit Ermelo die ook in de prijzen vielen. En 27 medailles werden er weer teruggebracht. En dan formatieproces hebben we het al over gehad in Harderwijk. En Wouter en Tini Foppen, juffer, zijn 65 jaar getrouwd. Dat vierden ze gisteren. En burgemeester Jeroen Joon bracht hen een felicitatiebezoek. En Philo Wim feliciteert ze nu nog even extra met hun 65-jarige feestpartij. Nou, gaan wij weer een muziekje er tegenaan kletsen.

Zo, dat waren ze, de mannen van Fatlip, Sum 41, zo heet het nummer. En dan de Ermeloze Avond Vierdaagse begint op maandag 8 juni aanstaande maandag en wordt op donderdag 11 juni afgesloten met de traditionele intocht en bloemenhulde in het centrum van het dorp. Deelnemers kunnen kiezen uit 3 afstanden, de 3, de 6 en de 9 kilometer met routes in en rond Ermelo. Eens even kijken, er wordt gestart elke keer vanaf de DWS-kantine. 9 kilometer wandeltocht staat van maandag tot en met woensdag om 6 uur. Die van 6 kilometer om 6:15 en die van 3 kilometer om 6:30. Donderdag 11 juni is de start om 6:15 van de 9 kilometer. Om 6:15 van de 6 kilometer en om 6:45 van de 3 kilometer. Zodra alle groepen zijn aangekomen op het Raadhuisplein, stellen zij zich op voor de intocht en de bloemenhulde op de Stationstraat, de Dirk Staalweg en de Paul Krugerweg richting het DWS-terrein. Het is parkeergelegenheid op de Sportlaan, dus wees erbij voor een leuke activiteit. En dan bij het motocrossen is succes geweest voor Ermeloer Scott van den Broek bij Bonenberg Cup in Hellendoorn. En Scott is 13 en de open klasse. Hij heeft gewonnen. Gefeliciteerd, Scott. Gaan wij weer naar een volgend deuntje.

Zoveel is Baxter met Murder on the Dance Floor. En dan het jeugdteam van Dindoa, de J9, is kampioen geworden. Van harte gefeliciteerd daarmee. En drie Ermeloze turners halen 9 medailles. Daar had ik net al gezegd, bij Olympia hebben ze meegedaan. En dat betreft hier Stijn van der Bunt en Olivier en Damien Prinsen. Ook jullie gefeliciteerd. EFC 58 strijdt verder voor promotie naar winst op SSV en Nijverdal. Competitie Olympia 28 is de tegenstander in de finale. En als ze die winnen, ja, dan ja, de finale is de finale. Hè? Dus dan heb je wel wat bereikt, denk ik dan. Nou, dan de turnsters uit Ermelo van Sparta. Die hebben 17 medailles gewonnen. Het is, hoeveel medailles kun je winnen, man? Dan is het niet meer bijzonder. Heeft iedereen een medaille?

Supergrass met Sun Hits the Sky. Ja, en dan lopen we alweer nog een minuut of 12 en dan is het 4 uur ook alweer verleden tijd. Het gaat zo snel, hè? Ja. Dus ook dat is alweer, ligt alweer achter ons dan. Goed, maar dat neemt niet weg dat we nog een plaatje kunnen draaien.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond. In de hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en brak er brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vast kwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren ervoor werden het er juist steeds minder, maar de armoede is toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. Ook ZZP'ers zijn steeds vaker afhankelijk van de voedselbank. In totaal waren er vorig jaar 155.000 klanten van de voedselbank. Dat is een stijging van 11.000. De voedselbank ging vorig jaar ook actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was dat nog 2,8%. Vooral benzine en diesel werden duurder in mei door de blokkade van de Straat van Hormuz. Ook de prijzen van vakanties zijn gestegen. Meteorologen waarschuwen voor de komst van El Niño, een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereld Meteorologische Organisatie verwacht dat er komend najaar een bijzonder sterke El Niño ontstaat. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op en daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. De vorige El Niño in 2023 leidde in Nederland tot het warmste jaar ooit gemeten. Het weer vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de edigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

opende het laatste uur van de Wereld van de Wakker op deze dinsdag, de 2e juni 2026. En dan zit het de eerste half jaar eraf en ze wat

Ik heb nog een paar nieuwtjes en nog een paar verzoekjes. En dan zit dit programma er ook alweer op. Dit is Soul System and The Way to Your Heart.

The Way to Your Heart. Soul Sister is er onderweg naartoe. En dit is weer een heel ander clubje.

Ghost Town van de specials. En daarmee komen we aan de laatste nieuwtjes van dit uur. We gaan even kijken waar heb ik ze gelaten. Daar heb ik ze gelaten. Strandspot en beachparty voor iedereen op zondag 28 juni. Verandert Veluwe aan Zee in een groot sportief strandfestival. Tussen 11 en 3 kunnen bezoekers gratis deelnemen aan uiteenlopende sportactiviteiten bij de surfstranden. Van beachvolleybal en basketbal tot padel en watersport. Jong en oud zijn welkom om kennis te maken met het uitgebreide sportaanbod van het recreatiegebied. De dag wordt afgesloten met een beachparty bij Drift Beach Club. Nou, als je er meer over wil lezen wat er allemaal gebeurt, ermelovannu.nl. Ermelovannu.nl. En in 2026 komen er geen winkelverkiezingen. Wie de berichtgeving van Elmelo van nu uit sociale media de afgelopen tijd heeft vervolgd, heeft wellicht al opgemerkt. Het is opvallend stil rond de jaarlijkse winkelverkiezing. Dat is geen toeval. De verkiezing wordt namelijk dit jaar niet georganiseerd. Er komt een tussenjaar om het evenement opnieuw tegen het licht te houden en te onderzoeken hoe enthousiasme kan worden vergroot. Nou, dat horen we dan wel. En Aniek van Duls uit Ermelo is Nederland dressuurkampioen geworden bij de Young Riders. Ook Anouk, gefeliciteerd daarmee.

Vorig jaar 28 juni hoorde ik het plaatje voor het eerst. Messi van Lola Young. En sinds die tijd is het mijn favoriet. Ja, en dat brengt ons op 7 minuten over 11:30. En dan gaan we naar Nederlandse bodem.

Ja, het grappige is dat dit spooky is. En spooky en Sue. En swinging on the star. Maar spooky zat daarvoor bij de Swinging Soul Machine. En hij had een dag vrijgenomen. Of dat dan was om te oefenen met Spooky en Sue. Geen idee, maar de band begreep het aan om de vrije dag van Spooky dan maar als een titel te gebruiken. Spooky's Day Off.

0: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
1: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
0: Welkom in de Rock Basement.
2: Ja, vanmiddag van 1 tot 3, 4 zelfs, 1 tot 4, ja.

Zo, het zit er weer op weer nummer na. Dit was Burning Heart van Survivor. Ik ken hem allemaal natuurlijk van Eye of the Tiger ook. Maar goed, dat komt niet meer. Er komt nu nog één afsluitend nummer. En daarmee wens ik iedereen een smakelijke lunch voor dadelijk of voor straks als je net ontbeten hebt. Een prettige voortzetting van de middag of je nou moet werken of niet. Ja, ik kan wel zeggen, smeer je goed in, maar er is geen zon. Dus ja, buiten zitten kan wel. Maar bruin worden, dat is een tweede. En uiteindelijk, als je bruin bent, dan wil je toch dat je vertrekt uit Nederland. Dus dan moet je maar niet in de zon, hè. Eens even kijken, dan hebben wij... doe geen gekke dingen, wees lief voor elkaar. Laat velen we hem aanstaan, dan komen wij elkaar vanzelf ook weer tegen. In mijn geval is dat als het goed is allemaal morgen vroeg om 7 uur. En vanaf 8 uur hak ik dan samen met Therese de week weer doormidden. Dus, maar dat is allemaal morgen. Kunnen we nog even een rustige dag op voorbereiden. En dan gaat dat ook uiteraard goed komen. Veel plezier nog met de collega's. Ik had al gezegd, Marion en Saskia zijn er van 1 tot 4. Dus dat gaat altijd wel een keer. Maar de rest van de dag ook 24/7. Veel WFM actief. Goedemorgen.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. En ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en er brak brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vastkwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, de Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. De brand in Weidenes ontstond even na 3 uur vannacht en rond 7 uur was hij onder controle. Het restaurant moet als verloren worden beschouwd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de brand en de aangetroffen leuzen. De Wereld Meteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño vanaf komend najaar. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. In Breskens wordt een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Zo'n 200 inwoners moeten daarvoor hun huis uit. De meeste mensen gaan gewoon naar hun werk of naar familie. Voor anderen is opvang geregeld. Waarschijnlijk mogen ze vanmiddag weer terug. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de Slag om de Schelde. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, dan ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk. En met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is Lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N302 Kootwijk-Harderwijk tussen de N344 en Gouderen is de weg dicht door olie op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Op de Erkenmeerderweg in Zeewolde zijn zondagmiddag twee personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Het incident vond plaats rond 16:45 en leidde tot aanzienlijke schade aan beide voertuigen. De melding kwam binnen bij de alarmcentrale, waarna hulpdiensten ter plaatse kwamen om de situatie te beoordelen en het verkeer te begeleiden. Volgens de eerste informatie raakte niemand gewond bij het ongeval. De politie heeft de zaak in onderzoek. De culturele broedplaats De Mes in Harderwijk heeft afgelopen weekend voor de laatste keer in de huidige vorm een groots evenement georganiseerd. Met het festival Kakelbond werd afscheid genomen van de huidige situatie voordat de geplande verbouwing van het monumentale pand begint. Tijdens het weekend stond De Mes in het teken van muziek, theater, kunst en kleinschalige optredens. Het evenement gold als afsluiting van de huidige fase van de culturele invulling van het pand aan de Oranjelaan. En tot slot, van 8 tot en met 19 juni houdt de Koninklijke Landmacht een militaire oefening in de gemeente Putten. Tijdens deze periode kunnen inwoners op diverse locaties militaire en militaire voertuigen tegenkomen. De oefening vindt grotendeels plaats op openbare wegen, paden en terreinen. Wanneer gebruik wordt gemaakt van niet-openbare gebieden, vraagt Defensie hiervoor vooraf toestemming aan de betreffende eigenaar of beheerder. Het gaat dan vaak om Staatsbosbeheer of het waterschap. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tweede Kamerlid Esma Lala verlaat de landelijke politiek en wordt wethouder onderwijs en jeugdzorg voor Pro in Amsterdam. Op sociale media noemt ze haar tijd in de Tweede Kamer bijzonder, intens en leerzaam. In Amsterdam wil ze terug naar plekken waar politieke keuzes direct zichtbaar zijn, zoals op scholen. Vorig jaar lekte uit dat Lala had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Tilburg. Daarover ontstond commotie, omdat zij net op een prominente plek op de kieslijst van GroenLinks-PvdA stond, achter lijsttrekker Klaver. Ze had de partij niet op de hoogte gebracht van haar sollicitatie. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn 2 doden gevallen. Volgens de organisatie van het protest zijn de 2 doodgeschoten door de politie, maar die zegt van niets te weten. Amerika wil voorkomen dat ebola de VS bereikt. En daarom moeten Amerikanen die zijn blootgesteld aan het virus opgevangen worden in een quarantainecentrum op een militaire basis in Kenia. De demonstranten zijn bang om besmet te raken als patiënten in de buurt worden opgevangen. In Kenia zijn nog geen gevallen van ebola vastgesteld, wel in buurland Oeganda en in Congo. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. Niemand raakte gewond. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel. Dat melden onder meer de Telegraaf en VI. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Volgens de Telegraaf neemt Michel zijn eigen stafleden mee en wil Ajax ook nog een assistent aan die staf toevoegen. Michel was de afgelopen 5 seizoenen de trainer van Girona. Bij Ajax wordt hij de opvolger van interimtrainer Oscar Garcia. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De N302 is dicht van Kootwijk naar Harderwijk, want er ligt olie op de weg bij Garderen. De weg is dicht vanaf de aansluiting met de N344. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
4: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
3: Welkom in de Rock Basement.
5: Ja, hey Saskia, we zijn er weer. Goedemiddag.
6: Marion, ja. Luisteraars.
5: Oh, wacht even. Ja, ik zal deze ook even doen.
6: Oh, ik ben benieuwd wat je in petto hebt.
5: Ja, och. Kijk eens even, Saskia, hier.
7: Twee stemmen in kelder.
8: Dit is de Rock Basement.
6: Wat doe jij dat leuk.
5: Ja, leuk hè?
6: Wat een warm welkom.
9: Wat is er vandaag allemaal in de show?
5: Ja.
6: Het gaat vandaag over ertessoep, vertelde
5: ja,
6: jij.
5: Ja, het is wel weer voor hè?
6: Nou. Ja. Ah, weet je, aan de ene kant dacht ik vanmorgen, gadverdarrie. Ik had een bruidspaar. Ik denk, dit is niet leuk voor hun. En dat meen ik natuurlijk.
5: Ja,
6: maar
5: zeker.
6: Aan de andere kant dacht ik, ja, als het regent, weet ik zeker dat iedereen voor de radio ligt.
5: Dat is natuurlijk wel een vaststaand feit natuurlijk. Want het is weer dinsdagmiddag 1 uur geweest. En dan stem jij natuurlijk af hier op de Rock Basement samen met Saskia. En natuurlijk ikzelf, zei de gek, Marion. Ja, je kan natuurlijk ook hier een plaatje aanvragen, toch Sas?
6: Heel eenvoudig. Je gaat lekker je WhatsApp openen. Tikt in 06 83 09 83 09 en brand maar los.
5: Ja, vind ik ook. Hey, en ik zag jou aankomen met je... Ik zag dat jij nu ook een op je fiets natuurlijk.
6: Ja.
5: Jij hebt gewoon een regenkapje voor jouw houtkistje.
6: Onze Henk gedaan.
5: Ja.
6: Ja, die vent top, is zo handig. Ja, het was wel een beetje gek gezicht hoor.
5: Goed.
6: Ik heb wel een hoop bekijks en ik weet niet of het positief is, maar... Ik ben droog.
5: Ja, je bent droog overgekomen. Dus
6: zeker.
5: Dat was mooi gezicht. Hey, de avonddaagse, ik weet niet of er in Harderwijk, Ermelo gelopen wordt. Maar vanavond zeker hier in Putten. En ik ga lopen.
6: Goh, wat goed.
5: Leuk, hè?
6: Ja, maar ontzettend leuk. Ja. Kunnen mensen jou herkennen? Als ze jou herkennen van de Rock Basement, heb je t-shirt aan van de Rock Basement?
5: Nou, ik heb mijn gitaar heb ik achter op mijn rug. Ik heb van die, cymbaal of zo, hoe heet die dingen?
6: Oh, ja, ja.
5: En misschien wel mijn accordeonnetje mee en mijn mondharmonica. Ja, en elke keer als ik loop, dan hoor je ook gewoon die dingen die ze op elkaar klappen.
6: Maar even serieus, heb je ook die oorbellen in de vorm van de radio?
5: Ja, absoluut.
6: Oh, leuk.
5: Zeker.
6: Dus nou, mocht je haar willen zien.
5: En nou, ze kunnen me niet herkennen. Nee.
6: Nou, je vroeg het net. Het is in Harderwijk, meen ik, wel avondvierdaags. In Ermelo een week later, dacht ik. Kunnen we even opzoeken, hè?
5: Ja, tuurlijk.
6: Want onze rockers zijn natuurlijk ook wandelaars.
5: Ja, dat weet ik niet. Ja, wie weet.
6: Toch? Van het loopt lekker snel.
5: Die lopen van het ene concert naar het andere concert natuurlijk. Jij bent nog in Frankrijk geweest, hè?
6: Met jouw weekend.
5: Nice. En dat was very nice.
6: Dat was zeker zo. Met mijn Nice in Nice. Zeker nice. Ja. Wij zaten eigenlijk zo'n beetje naast Monaco. En daar komt deze week de Formule 1. Dus er hing een lekker sfeertje.
5: Ja, dat zal wel.
6: Ja.
5: Wat kost het nou? Wat kost nou daar een drankje op het terras?
6: Nou, waar wij zaten... ik zal je heel eerlijk vertellen. We hadden op een gegeven moment... we waren over een markt aan het wandelen. Weet ik veel precies wat we aan het doen waren. Twee blikjes drinken.
5: Ja.
6: €15.
5: Oh.
6: Dus het viel mee. Ik zeg tegen mijn nicht, doe er nog één. Dat hebben
5: precies.
6: We niet gedaan, hoor.
5: Nee. Je hebt nog niet heel veel gehoord dat we vandaag verder in de show is, maar dat geeft helemaal niet. We gaan lekker beginnen.
6: Dat hoor je vanzelf.
5: Ik heb een nummer van de Kings klaarstaan. You Really Got Me. En daarna hebben we al een eerste verzoekje van ons Marco.

0: Ja, dat was. We zijn gestart, afgetrapt met Kings en You Really Got Me. En
1: dat is een leuk begin, of niet?
0: Een leuk begin, zeker. En zoals jij, ik bedenk me ineens dat eind van de week ga je weer lekker op vakantie.
1: Ja, het is niet te geloven, hè?
0: Ja.
1: Ja, het is niet te doen. Maar ja, ik doe het maar toch.
0: Maar je hebt groot gelijk.
1: Dus volgende week, dames en heren, is Marion alleen.
0: Ja, joh.
1: Trek haar door die middag heen.
0: Nou,
1: lekker veel. Ja, zeker. Maar ik bedoel dus lekker veel verzoekjes. En misschien komt er iemand wel iets lekkers bij je brengen in de studio.
0: Wie weet.
1: Dat gebeurt tegenwoordig steeds vaker.
0: Dat gebeurt steeds vaker. Dus dat is alleen maar leuk. En het wordt ook zeer gewaardeerd. En daarvoor moet ik wel extra sporten. Ik ben ook net hier gelijk vanuit de sportschool doorgekomen om hier voor jullie weer de
1: Sporty Spice.
0: Nou, ja, het volgende nummer te draaien eigenlijk, hè, van Black Label Society. Ik dacht, we gaan eentje van hun draaien en dan wel Stillborn.

0: Ja, je hoort natuurlijk Greta Van Vliet. En die had ik gewoon heel smooth achteraan gezet. Achter Black Label Society.
1: Heerlijk. Mooie overgang was dat.
0: Ja,
1: wow.
0: Je kunt het of je kunt het niet, hè?
1: Ja. Zo is het ook. En zo is het ook. Denk ik ook, omdat, ja, dat kunnen de luisteraars natuurlijk niet zien, maar we hebben nieuwe koptelefoons.
0: Ja, die zijn echt fantastisch.
1: En volgens mij hebben we die als een soort verkapte tantiem gekregen of zo.
0: Ja,
1: of niet?
0: Ik denk het ook.
1: Dat is super lief van Bas.
0: Hartstikke lief.
1: Had je ook een kaartje erbij?
0: Dank u wel.
1: Dat kan hij leuk schrijven, hè? Die Bas.
0: Dank u, Bas.
1: Dank je wel, Bas. En ik zou je sowieso zeggen, als je dat nog nooit gedaan hebt, kan al je radio's morgens keer om 7 uur aan. Dan heb je de wereld wordt wakker.
0: Precies.
1: Ja, maar wij hebben zeker... Nee, wat wij nou hebben. Heb je dat gezien?
0: Nee.
1: Nou, kijk eens, wat heb jij voor je?
0: Nou?
1: Dit zijn de mensen waar ik volgende week op vakantie ga.
0: Nou, wat leuk, joh.
1: De allerliefste, de allerleukste. Hoi Sas, al zin in komende week. Wat denk je? We luisteren weer lekker mee onderweg, maar brief tot zaterdag.
0: Nou geweldig, echt. Joh. Hartstikke leuk.
1: Blijer kun je het wel niet worden. We gaan eventjes iets voor ze draaien van de coronering. Ik weet dat ze dat heel leuk vinden.
0: Ja. Nou, dat gaan we straks
1: even doen,
0: hè?
1: Ja, leuk.
0: Hey, ik heb het eerste bezoekje klaarstaan. Deze is van Marco en My Friend of Misery van Metallica. Dus, nou ja, zet je radio gewoon even lekker hard en doe even lekker niks. En geniet eventjes van het volgende nummer.

0: Ja, je hoorde Metallica en My Friend of Misery. Die, ik weet niet of ik die vaak gedraaid heb. Nou, ik heb sowieso niet vaak gedraaid. Ik vraag mezelf af of ik hem ooit wel heb gedraaid. Maar goed.
1: En ik vraag me af of hij hem ooit nog wel zal draaien.
0: Nou, als hij aangevraagd wordt natuurlijk wel.
1: Ja, dan wel.
0: Dan
1: ja.
0: Zeker.
1: Ja,
0: maar ja. Hij was aangevraagd door Marco. Dus bij deze Marco.
1: Oh ja, natuurlijk.
0: My Friend of Misery.
1: God, maar ja. We willen wel even checken natuurlijk of Marco luistert. Want anders is het de derde keer dat hij niet luistert. En dan ga je van de VIP-lijst.
0: Zeker.
1: Gewoon klaar.
0: Maar hij luistert.
1: Tuurlijk.
0: Want ik kreeg een berichtje dat hij blij was. Eigenlijk een soort filmpje dat hij stond dansen en zo.
1: Ja. Oh, leuk joh. Hey, ja. En voor mijn vrienden uit Frankrijk. Voor mijn allergrootste vrienden uit Frankrijk kan ik al zeggen.
0: Ja, ja.
1: Je hebt hem erin gezet, back home van de Golden
0: Ik heb hem erin gezet.
1: Wat leuk. Dus ze moeten even afwachten tot ze aan de beurt zijn.
0: Ja, zeker.
1: Nou,
0: ja.
1: Dat komt vast helemaal goed.
0: Ja,
1: hartstikke
0: uiteraard.
1: Leuk dat jullie meeluisteren.
0: Dus, laat ons even weten waar jullie ongeveer zitten. Wat jullie zijn dus richting...
1: Brief. Je moet natuurlijk wel hebben ze in Frans uitspreken.
0: Ik was echt een beetje verbaasd dat ik... Zei jou gewoon na, maar brieven?
1: Ja, sorry.
0: Nee, geef niet.
1: Nee, dat is weer
0: België. Brieven, daar ga jij ook aan het einde van deze week naartoe?
1: Daar ga ik heen. Ja.
0: Gaan jullie met de auto, Saskia? Of,
1: ja, zeker.
0: Ja, lekker.
1: Lekker even...
0: Even een weekje even helemaal niet. Je zei echt helemaal
1: ja,
0: niks.
1: Ja, ik ga echt helemaal niks doen. Ja, ik weet dat ze luisteren. En ze zullen nu wel denken, oh nee. Ik ga zeker met hun naar die hele mooie plek.
0: Ja.
1: Waar we vorig jaar ook geweest zijn. We hebben een prachtige uitkijk.
0: Ja.
1: Natuurlijk ga ik dat soort dingen wel doen. Maar ik ga niet iets doen voor
0: werk. Nou, je gaat wel iets doen, maar dat is zeker nog een verrassing, hè?
1: Oh, zeker?
0: Ja.
1: Hé, ja, dat is waar. Goeie
0: zeker.
1: Van jou.
0: Ja, ja, zeker. Ja. Hé, maar ik ga ophouden met kletsen. Want we gaan luisteren naar R.E.M. en Shiny Happy People.

0: lekker hoor.
1: Lekker hè, dat is echt
0: word je
1: een beetje...
0: Word je toch blij van? Kijk eens, de zon gaat meteen schijnen.
1: Ja, precies, maar dat moet ook, want ik moet vanavond wel een beetje droog lopen hè. Ons bionde koud niet van regen.
0: Nee, dat is waar.
1: Nee, zeker
0: maar,
1: niet.
0: Hé, Marion, ik wil niet... Ja, misschien vind je het gek dat ik zeg, maar ik moet terug naar huis. Dat is wat ik hier zie, back home.
1: Ja, moet back home, jazeker.
0: Dat is voor mijn vrienden hè?
1: Ja, dat is voor jouw vrienden, voor...
0: Desiree en Johanneke.
1: Desiree en Johan. Ja, die staan nu ergens op een parkeerplaats.
0: Die hebben geen wifi, maar gifi, zie je?
1: Die hebben gifi, geifi.
0: Dat is idee de genie.
1: Ja. En ja.
0: Oui, dus, oui.
1: Maar wel,
0: maison. Staat ze op de knie?
1: Is maison, is dat home? Wat is dat?
0: Maison, ja, is huis.
1: Huis.
0: La maison. Vrouwelijk,
1: La maison.
0: Vrouwen doen het meest in huis.
1: Ja, terug naar huis.
0: Cadeau.
1: Ja.
0: Deco.
1: Ja, het wordt toch niet beter af, hè?
0: Het is een mooie pand, hè? Ja, we zijn een beetje in de vakantiestemming, zoals jullie horen. Dus ik wel, hè.
1: Word je altijd een beetje...
0: Ja, zei ik al. Was ze maar drie, zat ze op de knie.
1: Un bière à la pression. Dat is ook het enige wat ik ken, hè.
0: Wat ken je? Un bière?
1: Un bière à la pression. Eén bier van het vat.
0: Hoe is het nou weer mogelijk dat je dat nou weer weet? Ja, maar wijn weet je toch ook wel?
1: Vino, toch?
0: Vin.
1: Oh, vin.
0: Dupin. Dupin. Oh,
1: nou,
0: ach, Marion.
1: Whatever. Back home van Golden Earring. Want... Johan en Desiree, die gaan terug naar brieven.
0: Die gaan straks back home. Maar het plaatje is voor hun.
1: Ja.

0: Ja, je hoorde Forever van het album Black Tiger. En zegt jou een beetje... weet je welke band het is, Saskia?
1: Sorry?
0: Ken je deze band?
1: Nee.
0: Oh ja, dus dit is de afkorting. Ik wist het eerder ook niet hoor. Maar het is Yesterday and Today.
1: Oh, GNT. Ja, nee, maar dat kom, ik was een beetje afgeleid, Marion. Weet je hoe dat komt?
0: Yes, dat weet ik. Ja.
1: Nou,
0: maar zeg het maar.
1: Die hebben wij in de studio... Nou, onze Mirjam.
0: Ons Mirjam.
1: Nieuws uit de basement.
0: Nieuws uit de basement.
1: En die heeft toch iets te zeggen. Nou, dit is echt heel bijzonder.
0: Nou, ik wil wel even zeggen, dat was gisteren wel, zag ik wel voorbij komen op Facebook. 49 jaar werkt Mirjam al bij de schouw.
1: Nou, eerst snapte ik het hele verhaal niet. Ik denk, hoe kan dat nou? Ben je op je zesde daar begonnen dan?
0: Ja, nee. Ja, dat is maar, ook zo. Mirjam,
1: ja, ze zit te lachen, ze wil niet nooit.
0: Uit.
1: Ja, hè? Ja, maar echt. Onze echt grootvriendin, mogen we wel zeggen.
0: Zeker,
1: ja,
0: alleen van de show ook. Hè?
1: Nou, zeker. Maar we kunnen haar geen microfoon en koptelefoon geven. Althans, dat kunnen we wel, maar dat wil ze niet.
0: Nee, dat wil je niet.
1: Dus dat doen we ook
0: dat
1: niet.
0: Dat doen we ook niet.
1: Maar dat is niet het enige. Ze is ook 49 jaar getrouwd morgen.
0: Ja, alvast van harte gefeliciteerd.
1: Ja,
0: hè?
1: Van harte. Hoe bijzonder is dat?
0: Ja, nou, dat zeiden we net. En het is wel heel bijzonder. Dat zijn tegenwoordig heel veel stellen die dat gewoon niet halen.
1: Niet willen halen of soms niet kunnen halen.
0: Niet kunnen
1: halen.
0: Is
1: ook zo, ja.
0: Dus,
1: maar volgens mij hebben jullie het hartstikke gezellig samen.
0: Zeker.
1: Ja, ze knikt heel hard, ja.
0: Ja. Ja.
1: Zij is de moeder van die herrieschopper, hè, van Dennis.
0: Dennis, ja. Stennis met Dennis. En
1: Mark en Dennis. Ja, moet je maar eens luisteren op vrijdagavond. Dat is ook zo leuk. Kun je ABBA aanvragen? Gewoon doen.
0: Ja, ook. Ja, zeker. En dan krijgen we vorige week, hebben we daar nog heerlijke ijsjes van gehad.
1: Nou, dat was wat meer, Jan.
0: Dat is echt super lief.
1: Hij kwam ze echt brengen.
0: Ja.
1: Het waren alleen magnums. Wij schrokken wel even, want het is heel gek. Maar je kon het gelijk aan ons zien, hè? We moesten meteen op rantsoen.
0: Ja, dat wel. Maar het was wel heel erg lekker.
1: Zo, echt?
0: Wij gaan even lekker verder kletsen met Mirjam. Maar dat doen wij ondertussen. Draaien wij wel een liedje speciaal voor jou, Mirjam. En dan doen wij een prachtig nummer van... REO Speedwagon, Keep On Loving You. Want dat is denk ik wel toepasselijk op jou en Jannes. En jou, Jannes. Dus, nou, dan gaan we lekker naar luisteren. Dan gaan we lekker verder kletsen.
1: Ja.

0: zit er lekker in, Mario.
1: Ja, dat dacht ik, ja.
0: Wat een lekkere lijst heb jij gemaakt.
1: Lekker is deze, hè? Ja, ja. Lynyrd Skynyrd met Sweet Home Alabama. En ja, we hebben nog 9 minuten en 30 seconden of zo. En de tijd die vliegt voorbij, zeker hier.
0: Niet
1: gezellig
0: normaal,
1: zo
0: hè?
1: Met Mirjam. En ik denk, nou, ik ga nog eens even kijken of er nog wat moois van Mirjam tussen zit. Want dit is, even kijken, dat is ook wel leuk. Even kijken, wat hebben we zo nog? Oh, die is ook wel leuk. Draai ik die zo meteen. Nou, of is dat... het je de plaat uit je kist?
0: Nee, toevallig niet. Nee, maar dat voel jij ook precies weer aan, hè?
1: Ja,
0: en Leonard stond alweer te trappen boven
1: haar. Ja, die
0: aan
1: moet
0: de
1: gewoon
0: trap.
1: Even wachten.
0: Die moet echt even wachten, hoor. Ik bedoel, kom op. Alles op zijn tijd.
1: Alles op zijn tijd.
0: Toch?
1: Dus ja, maar goed, Mirjam gaat volgende week... over 2 weken ga je een paar dagen weg, hè? Aanstaande donderdag ga je een paar... Ja, volgende week donderdag. Dan gaat ons Mirjam gewoon nog even lekker op vakantie.
0: Groot gelijk.
1: En daarna, 20ste ergens.
0: Heel spannend. Ja.
1: Spannend. De operatie.
0: Wij gaan voor zover we dat kunnen, Mirjam, trekken we jou daar doorheen.
1: Zeker.
0: Ja, wij helpen je erbij.
1: Ja, we hebben.
0: Want
1: ze
0: hebben het altijd voor ons.
1: Wij nemen hier dan de boel voor Mirjam eventjes waar.
0: Ja, dus, we moeten een vetplant doen. Nou, dat, dat moet lukken.
1: Dat moet lukken. Dat
0: en die nepplanten, die neem ik wel voor mijn rekening.
1: Ja, dat
0: die,
1: snap ik. Ja.
0: Die geef ik wel waar.
1: Dat gaat jou zeker lukken.
0: Ja. Dus, nee, dat komt goed door Mirjam.
1: Dat komt echt zeker goed.
0: Ja. Ja.
1: Wij helpen elkaar.
2: Zeker wel.
1: Mirjam is toch ons, daar moeten we zuinig op zijn, hè?
0: Zeker weten.
1: Steunen toeverlaat.
0: Girl power, hè?
1: Ja, girl power.
0: Zeker weten. Meiden moeten elkaar helpen.
1: Ja, weet je nog dat we dan die af en toe... we hebben nou nog maar 2 uitzendingen gedaan natuurlijk met Ruud, Rudinho en Bas.
0: Ja.
1: Maar wie staat er 's ochtends vroeg al klaar voor de koffie?
0: Ja, en vaak met Tom Poeze of weet ik wat.
1: Ja, die haal je dan bij
0: dat
1: Schreuner,
0: weet ik
1: toch? Die zijn zo lekker.
0: Oh... En dan iedere keer weer de discussie, hè? Hoe eet jij hem? Gewoon leuk, hè?
1: Ik eet dat, dat bovenste gedeelte haal ik eraf. Dat
0: ik ook
1: die
0: voor
1: vind
0: het laatst.
1: Ik het lekker. Dus die is voor het laatst. Ja,
0: dak eraf.
1: Ja. Dus, en anders moet je op de zijkant doen, hè? En dan snijdig, geloof ik.
0: Ja, dat hadden we laatst bedacht, hè? Nou, dat werkt niet. Duurt te lang, toch?
1: Nou,
0: zo doe ik het niet. Ik doe lekker dakje eraf. Dan lekker dat gele opeten, dan de onderkant en dan dak erin. Huppakee.
1: Nee, niet het gele. De Zwitserse room, die is lekker.
0: Ja, lekker. Dat bedoel
1: je,
0: ik.
1: Nee, je hebt gele room.
0: Ja, jij, ik noem dat gele.
1: Je hebt wel de Zwitserse room, bedoel jij.
0: Ik ben van boerenafkomst, hè. Dat gele, weet je wel, heel eenvoudig praat je dan. Het is nog een, ik leer heel veel van jou. Dat de luisteraars nu denken van, hoe kan dat nou dat ze dan af en toe wel echt iets zinnigs zeggen? Dat leer ik van jou.
1: Kijk, als het over lekker eten gaat, dan weet ik dan weer heel veel van.
0: Ja.
1: We gaan dan weer naar het laatste nummer van dit eerste uur. En dat is er eentje van Genesis. En dan wel de live uitvoering van I can't dance.
0: Rather darling.
1: That's British. I can't dance.
0: Yes.
1: But
0: it's really cats and dogs.
1: Yes, but when you say it like the US, it's I can dance.
0: Howdy.
1: We gaan hem gewoon draaien. Joh. Dat is misschien veel beter dan naar mij een beetje luisteren.
0: Zeker weten. Tot het tweede uur.
1: Tot het tweede uur. Je gaat nu luisteren naar Genesis en I Can't Dance.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Staalbedrijf Tata Steel heeft het contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na één dag beëindigd. Aanleiding is onderzoek van NRC waaruit blijkt dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Die streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC. Tata Steel zegt dat dat niet bij het bedrijf bekend was en gaat daarom niet verder met Pols. Rond zijn overgang naar Tata Steel was veel te doen, omdat hij jarenlang het boegbeeld van milieudefensie was. In die functie was hij een van de grootste bestrijders van de milieuvervuiling van grote bedrijven. De Oekraïense president Zelensky heeft de VS opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed die oproep na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht. Daarbij vielen zeker 16 doden en meer dan 100 mensen raakten gewond. Zelensky zegt dat hij rekent op de steun van de partners na deze aanval. In Breskens is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De bom wordt in een vrachtwagen afgevoerd en op een andere plek tot ontploffing gebracht. Vanwege de bom moesten zo'n 200 inwoners hun huis uit. Zij mogen pas terug als het weer veilig is. De vliegtuigbom werd in maart gevonden bij werkzaamheden in een straat. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de slag om de Schelde. Shorttrekker Itzhak De Laat heeft een punt achter zijn carrière gezet. De Laat haalde dit jaar goud met het aflossingsteam tijdens de Olympische Spelen. Dat was het grootste succes uit zijn loopbaan, al kwam hij zelf in de finale niet in actie. De 31-jarige De Laat won ook 3 keer aflossingsgoud op WK's. Individueel is zilver op de 1500 meter bij de WK van 2021 in Dordrecht zijn beste resultaat. Het weer, ook vanmiddag vallen in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden, elders is het koeler. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
4: Hier klinken geen hits. Hier klinkt wat echt is.
3: Welkom in de Rock Basement.

0: Ja, je hoorde natuurlijk Pantera. En dan denk je van Pantera, ja zeker, Domination. En deze was aangevraagd door Erik Ras. Nou, niet Domination, maar hij draai maar wat lekkers van Pantera. En nou, Domination, dat is echt wel een lekker stevig nummer. Dus Erik Ras, deze was speciaal voor jou. En daar hebben vast heel veel andere luisteraars ook een groot plezier mee gedaan. Sas, jij bent net weer uit je schuilkelder gekropen.
1: Dit was een little bit heftig voor mij.
0: Het was een little bit heftig. Ja. Dag Mirjam!
1: Doeg Mirjam! Dit hoort ook thuis in onze show.
0: Ja, dit hoort zeker.
1: Want de luisteraars zijn voor ons heel belangrijk.
0: Ja. Dus en ik heb alweer het volgende nummer klaarstaan. Een verzoekje van ons Marco. Ja, vriend van de show. Net als Erik natuurlijk. En Johan en Desiree.
1: Maar precies. Van de show. Maar wat ik me dus afvraag. Hè,
0: waar is onze Chuck?
1: Ja, dat sowieso. Ja. Die mis ik ook gewoon. Maar Erik, ik weet, hebben we dat al een keer gevraagd? Denk ik niet. Wat heb jij met koeien? Dat was eigenlijk, dat zou ik wel graag willen weten.
0: Goeie vraag. Ja, ik zeg jou, goeie vraag.
1: Ja, hè?
0: Mooie vraag ook.
1: Ja, zeker. Want wij dachten, als jij zo vaak nummers aanvraagt en wij doen dat voor jou, misschien krijgen we dan een keer een kannetje melk.
0: Wie weet.
1: Toch?
0: Nou, dat zou wel zo kunnen.
1: Lekker hoor.
0: Hé, we gaan luisteren naar Iron Maiden en Stranger in a Strange Land. Sterker nog, ik ga volgende week ergens, ik weet niet precies wanneer, ga ik naar Iron Maiden. Yes!
1: Woehoe! Oh, wat leuk. Nou, ja, leuk. Dat leuk, wordt nieuws voor de show.
0: Ja, dat dacht ik zeker.

0: Ja, wat een lekker nummer dit, of niet zo?
1: Heerlijk,
0: ja. Woensdag 10 juni, dan spelen ze in een uitverkocht Ziggo Dome. Dus ja, daar ga ik lekker naar luisteren. En hoe leuk is dat?
1: Zeker, misschien zei je al, is het een van de laatste concerten.
0: Ja,
1: want het zijn old daddies.
0: Ja, old daddies, ja. Maar
1: ik ben heel benieuwd, joh.
0: Ja. Dus deze was aangevraagd door Marco. Dus speciaal gedraaid voor Marco. En we gaan verder met Five Finger Death Punch en Wrong Side of Heaven. Nou, daar hebben wij geen last van, toch?
1: Zeker niet.
0: Wij zitten al aan de good side of heaven.
1: En ik weet zeker dat als we er komen, dat wij binnen worden gelaten in de leukste deur.
0: Absoluut.
1: In een kroeg.

0: Ja, je hoorde Five Finger Death Punch en met Wrong Side of Heaven. En dit is ook een lekker nummer, Saskia.
1: Hey, you!
0: Ken jij zij? Ken jij hun?
1: Ja. Wij hebben wel eens iets van ze gedraaid, volgens mij.
0: Dit nummer, denk ik. Dat ik zal hem nog een keertje aan, hoor. Dat vind ik gewoon leuk.
1: Dat is een lekker begin, hè?
0: Lekker begin. Nee, ik heb een keertje gehoord dat Bas die draaide. Dus ik gelijk app aan de Bas en zeg, hey Bas, wat een lekker nummer is dit. Wie zijn dit? Nou, toen kreeg ik deze door. Gelijk in mijn lijst gezet. Dus...
1: Die Bas weet ook veel, hè?

0: Ja, de Queer Boys met Hey You.
1: Ja, grappig hè.
0: What can I do?
1: Ze hebben een mooi album.
0: Can't you stand by a man like the other girls can?
1: Ze hebben een mooi album, For That, en daar staat deze op. Echt
0: ja,
1: fantastisch.
0: Absoluut. Hallo. Ja,
1: supermooi. Leuk om te horen. Leuk dat je hem ertussen hebt gezet.
0: Nee, dat vond ik ook.
1: Verrassend hoor.
0: Ja, absoluut. Dat doen we natuurlijk voor onze luisteraars. Want we draaien natuurlijk ook wel eens wat, wat we gewoon zelf heel erg leuk vinden. Toch?
1: Tuurlijk. Ja. Zometeen heb ik ook wel wat klaarstaan voor jou.
0: Ja, oh, nou hartstikke leuk. Ik had al wat gezien.
1: Ja?
0: Ja, zeker.
1: Oh.
0: Maar als jij nog een plaatje wil aanvragen, dan kan dat natuurlijk ook, hè?
1: Tuurlijk.
0: Tuurlijk. Dat kan op 06-8309-8309. Kun jij een plaatje aanvragen? Of je kan ons ook DM'en.
1: Oh, dat kan ook. Maar weet je wat zo leuk is als je dat doet? Je komt rechtstreeks in de studio. We pikken je bericht rechtstreeks op. En als het kan, doen we daar meteen wat mee.
0: Ja, als het, ja, dan moet je wel een leuke plaat aanvragen.
1: Moeten wij niet, zoals je dat tegenwoordig zo vaak ziet op Instagram, moeten we niet een Q&A doen een keer?
0: Oh, ja, kan.
1: Ja, toch? Dat is hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Kun je alles aan ons vragen wat je maar over ons wil weten.
0: Ja.
1: Want ja, ik snap dat het lastig is om ons te herkennen op straat. Alhoewel wij, als we de studio uitlopen, altijd wel even kijken
0: eventjes
1: of we naar de auto kunnen. Maar meestal kan dat wel, hè?
0: Maar goed, je kan natuurlijk wel eventjes kijken op de site van Veluwe FM hoe wij eruit zien. Dan moet je eventjes kijken naar dinsdag.
1: Ja.
0: Zie je een fotootje van ons.
1: Maar dan denk je, wie is wie? En dat zeggen we niet.
0: Nee, ja,
1: dat raad je maar.
0: Ja, dat,
1: of dat vraag je maar in onze Q&A.
0: Dat, wie denk je dan dat wie is?
1: Dat ja, dat is grappig, hè?
0: Ja, ja, nee, ja. Zeker. Hey, ik vind toch wel dat het een beetje lafjes is, hoor, met de aanvragen.
1: Nou, dat sowieso.
0: Hoe kan dat nou? Is iedereen op vakantie al misschien? Dat kan.
1: Nou, ja, ik weet niet. Of zich aan het voorbereiden voor de avondvierdaagse, hè?
0: Dat kan. Dat kan.
1: Dat je een beetje aan het inlopen
0: bent. Maar ik mis toch wel een aantal vaste luisteraars.
1: Dat klopt. Dat,
0: Bart Vis.
1: Ja, wie? Chuck hebben we al heel lang niet gehoord. Dat snap ik. Die is verhuisd ook. Dus die, ja.
0: Die woont nu bij zijn liefje. Dus,
1: ja. Ja, bij Monique en Jax, hè?
0: Ja.
1: We gaan hem zo misschien wel even een DM'tje sturen van... Hallo, leef je nog?
0: Ja.
1: Iedereen is gek, hè?
0: Ja, precies dat.
1: Dat zegt hij altijd.
0: Dat zegt hij altijd. Hey, ik ga gewoon het laatste nummer lekker draaien. En dan ga ik van plaats ruilen met jou. Want dan mag jij deze anderhalf uur doen.
1: Oh, heerlijk.
0: En ik sluit af met een heerlijk nummer van Genesis, In Too Deep. En die komt van het album Invisible Touch. Dus ga hiervan genieten. Ik ga het zeker doen.

0: Oh, ja. Zo lekker nummer dit, hè?
1: Heerlijk. Nou, ik draai de schuif dicht, want dit is heel grappig. We zijn van plaats veranderd. Ik zit lekker achter de knoppen. Ik ga zitten. En wat gebeurt er? Mijn billen hebben de stoel nog niet aangeraakt of het scherm valt uit. Dus wij gaan improviseren.
0: Zeker.
1: We kunnen er een melding van maken, maar wat schiet het op, joh?
0: Nee, joh, niks.
1: Wij moeten dit toch kunnen, Marion?
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Dat denk ik ook. En misschien dat hij straks nog aangaat, dat hoop ik dan maar. En ondertussen gaan we gewoon zorgen dat de luisteraars daar verder helemaal geen last van hebben. Het enige wat we dus nu niet kunnen doen, is de WhatsApp-berichtjes beantwoorden. Daar kunnen we nu niet meer bij.
0: Oh nee, dat klopt.
1: Nee, dat is zo.
0: Ja, dus, dat is jammer.
1: Mocht je nou zeggen, ja, maar ik heb toch wel een verzoekje. Ik wil echt even met jullie in contact komen. Ga dan eventjes gewoon naar Instagram. The Rock Basement Veluwe FM. Stuur ons even een DM'tje en dan komt het ook helemaal goed.
0: Toch? Zo gaat dat. Ja, inderdaad.
1: Ik bedoel, dat gaan we toch gewoon fixen.
0: Wet, Saskia.
1: Zo is dat. Hey, maar deze is eigenlijk ook speciaal voor jou. Gewoon voor alle mooie dingen die jij hebt gezegd in jouw anderhalf uur show. All the things you said, Simple Minds.

0: Hey Sas, wat voor plaat komt er uit je houten kist vandaag?
1: Ja, hij staat natuurlijk alweer te trappelen, maar...
2: Ja, zeker.
1: Hij moet echt heel even wachten, hoor. Het is gewoon niet anders. Want wij hebben natuurlijk een... dat is eigenlijk al een schermprobleempje. Dan moet je toch een beetje improviseren, Marion. Zo is het gewoon. En dat is ook helemaal niet erg, want het komt helemaal goed. We hebben nog heel veel lekkere muziek voor jullie klaarstaan. Het is ondertussen pas 3:05. Dus je kunt eigenlijk nog bijna 1,5 uur naar ons luisteren. En dan hoef je niet alleen naar ons te luisteren, want we hebben ook fijn muziek voor jullie klaarstaan. En wat ik voor jullie nu heb klaarstaan is Cream, White Room. En daar gaan we naar luisteren.

0: Tja, lekker nummer van Cream hoorde je. Hoeveel heb je lekker een beetje mee zitten swingen, Marion?
1: Ja,
0: een beetje een goldie.
1: Enorm.
0: Ja, toch? Heerlijk hoor. En ondertussen improviseren we lekker verder. En als het goed is, dan heeft de luisteraar en de oplettende kijker hier helemaal geen notie van. Lekker toch? Ondertussen stroomt jouw DM'tje natuurlijk binnen van Instagram. Of valt dat ook nog wel mee? Wil je andere zaken aan het doen?
1: Ja, ik was even
0: kijken of we de technieken...
1: Even administratie aan doen.
0: Oh ja, dat hoort er allemaal bij. En dat willen we natuurlijk allemaal een beetje tijdens de show doen. Ja, je hoorde het al, het scherm is uitgevallen. Dus helaas kunnen we jullie WhatsApp-berichtje nu op dit moment niet beantwoorden. Mocht je ons willen bereiken, dat kan natuurlijk altijd. Ga even naar Instagram.
1: Ja, zo moet het dan maar.
0: The Rockface met VeloFM. Even lekker een DM'tje sturen. En dan kunnen we alsnog kijken of we toch jouw nummer tevoorschijn kunnen halen. Want wij kunnen heel veel, Marion.
1: Heel veel.
0: Of niet? We gaan lekker door met het volgende nummer van Kensington Street. En dan gaan we echt bijna naar de plaat uit de kist.

0: Ja, ik dacht, ik laat hem even lekker doorlopen. Maar dat gaat natuurlijk niet meteen, scherm, Marion. Dat,
1: Nee.
0: Dat
1: kan wel, maar dan moet je eventjes
0: even
1: je instellingen
0: veranderen. Ja, precies. Ja. Nou, dat heb ik natuurlijk nog niet gedaan. Ik dacht, nou weet je, dan melden we ons toch nog even in de ether. Want je zal het bijna niet geloven. Maar we lopen alweer bijna aan het einde van het tweede uur toe, joh. Er is echt niks aan. Ik zou zeggen, joh, blijf lekker binnen zitten. Het is een beetje onstuimig buiten.
1: Ja.
0: Om eventjes het actuele weerbericht voor Joop natuurlijk te geven.
1: Ik zit eventjes hier te kijken. En ik zie hier net een berichtje van Siebe. Even kijken, heet die Siebe?
0: Die deed mee
1: met een marathon. En die is hij leeft nog, maar hij is uitgevallen door een hitteberoute.
0: Ja, ik heb dat gezien. Ja. Daar heeft hij ook een formulier van bijgekregen, zag ik, inderdaad. Maar hij ging zwalken, las ik.
1: Hij had nooit gedacht dat het hem zou overkomen.
0: Ik zal je vertellen. Wij hebben eens een keertje iemand die meedeed aan de marathon toen het heel warm was.
1: Ja.
0: Opgevangen, maar die wist echt niet meer dat hij bestond, hoor.
1: Nou, jij hebt zelf ook wel eens mee. Je hebt ook wel hard gelopen.
0: Zeker.
1: Ja.
0: 25 kilometer in Apeldoorn. Zo. Nou, was best een end.
1: En maar was dat ook zo warm toen?
0: Ging wel. Ja. Ging wel. Maar ik was wel blij dat ik er was.
1: Ja,
0: dat. Want 25 kilometer hardlopen is best een ding.
1: Ja.
0: Ja. Dat was echt super prestatie voor mezelf dan. Ga ik nooit meer redden, want dat red ik gewoon niet meer. En ik vind ook, dat vind ik ook, dus daar ga ik ook niet meer. Maar 5 kilometer of zo, ja, dat vind ik wel leuk.
1: Ik doe vanaf 10 kilometer lopen dan.
0: Ja,
1: hè?
0: Maar dat... Hé, maar Marion, hè? Je mag er zijn.
1: Zeker. Nee, je zal mij echt nooit zien rennen.
0: Nee, nou, maar ieder... Nee. Weet je, ja, dat ze zijn nou zo leuk,
1: zeggen van, daar staat wijn.
0: Oh ja, daar ren je daar naartoe.
1: Ja, ja, dan wel, bier ook, hè, trouwens.
0: Oké. Okay.
1: Maar verder...
0: Voor de luisteraar, dit is Marion die je nu hoort. Dat je niet bij mij de kratten bier op het plaat zet. Ja, dan zit ik er mee, want ik ben dus niet zo'n drinker.
1: Nee,
0: dan zit ik er maar mee.
1: Valt mij ook mee. Maar...
0: 1 keer in de maand doe jij toch?
1: Zoiets.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ah ja, joh. Lekker loempiaatje erbij.
1: Zeker.
0: Je doet je wat, joh. Hey, ja. Why Can't This Be Love?
1: Oh, lekker.
0: Van de hele hebben klaarstaan. En ik hoop dat ik je daar blij mee maak.

0: Ja, je hoorde Why Can This Be Love van Van Halen.
1: En, lekker nummer vind ik dat.
0: Ik weet het wel zeker. Ja, ik hoop
1: oudje ook, denk ik, hè?
0: Zeker. Ik hoop dat jij het niet heel erg vond. Want ik heb lekker even staan dansen hier achter de draaitafels. Want dat vind ik gewoon altijd lekker bij dit nummer. Dat heb ik ook bij dat andere nummer van Van Halen, bij Jump. Want dat doen wij ook wel eens, hè? Een soort van 1-2'tje. Hoe noemen we dat? 1-2'tje, toch?
1: Mm-hmm.
0: Ja, heerlijk vind ik dat. Ik weet het niet. Ik heb dat met Van Halen. Ga ik
1: ja,
0: echt
1: dat
0: op
1: is,
0: aan.
1: Dat is heel fijn.
0: Ja, zeker.
1: Hey, en jij mag gewoon nog hier een jump, hè? Achter deze draaitafel.
0: Dat mag van jou.
1: Je mag hier gewoon jezelf zijn.
0: Dan denk ik dat ik wel even lekker los ga. Als jij het niet erg vindt.
1: Be my guest.
0: Ja, dat zeker. Ja. Nou, ik ga hem gewoon aandrukken. En dan hebben we nog een paar minuten over. En dan kan ik daar een lekker muziekje achteraan. En dan gaan we naar het nieuws. En dan langzaam al naar het tweede, of het laatste, derde uur
1: derde
0: al.
1: Derde uur al.
0: Ja, ongelooflijk hoe snel dat gaat. Geniet lekker met ons mee. Als je zin hebt om te springen, spring lekker mee. Maakt ons allemaal niet uit. Alles is oké. Okay.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in deze zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Na 1 dag moet de nieuwe directeur van Tata Steel alweer weg. Het staalbedrijf beëindigt het contract van Donald Pols omdat hij leider is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. Dat blijkt uit onderzoek van NRC, maar het was niet bekend bij Tata Steel. Deze studentenbeweging streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC in Zuid-Afrika. De Oekraïense president Zelensky heeft Amerika opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed dat na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht, waarbij zeker 18 doden vielen. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Vliegveld Brussels Airport heeft dat gezegd tegen Belgische media. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Door een spontane staking vannacht lag het vliegverkeer op de Belgische luchthavens al urenlang stil. Nu hebben de verkeersleiders aangekondigd dat ze rond deze tijd opnieuw het werk neerleggen tot 9 uur vanavond. Het weer. Ook vanmiddag vallen er in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden, elders is het koeler. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
7: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
6: Welkom in de Rock Basement.

0: was up, I was down.
1: Ja, he was up and he was down, but no surrender, hè? Zo werkt het dan natuurlijk wel. Van harte welkom in het derde uur van de Rock Basement hier samen met Marion op Veluwe FM. En we hebben een heerlijke lijst nog voor jullie klaarstaan met muziek. We moeten een beetje improviseren. Je kunt ons helaas geen berichtje sturen, want we kunnen niet beschikken over alle middelen. Maar improviseren kunnen we wel.
2: Joh, maar we hebben...
1: Hey?
2: Wij kunnen zelf wel een hele lekkere lijst samenstellen. Dus ja, helaas hebben we pech. We kunnen je berichtje niet lezen. Maar nee. Je kan dat natuurlijk een DM'tje doen naar de Rock Basement op Instagram. Wat is het? De Rock Basement, de VWFM. Dus niks aan het handje.
1: Zeker niet. Helemaal niks aan het handje. Lekkere muziek is er gewoon. Die draaien we ook gewoon lekker voor jullie. En mocht je echt inderdaad per se een berichtje willen sturen, dat kan dan via Instagram. En misschien ken je ons persoonlijk. Dan kun je gewoon rechtstreeks naar ons even een berichtje sturen. En dan draaien we nummer.
2: Ook dat kan. Ja. Ja.
1: Dus. Gelukkig dat we vandaag niet in de Q&A zitten. Hadden we een mooi probleem.
2: Dus, nee, ook niet. Ook weer in de DM.
1: Ja, dus. In de DM. Maar ja, niet
2: je iedereen je moet in de mogelijkheden denken, Saskia.
1: Hoor dit hier. Zie dit hier zitten,
2: want je kan namelijk ook bellen, want jij weet hoe je op moet nemen. Dus.
1: Ik weet hoe ik moet opnemen. Ik weet hoe ik je in de studio moet knallen.
2: Ik weet alleen het telefoonnummer niet van deze basement.
1: Ja, maar dat ga ik ook niet geven, want anders gaat iedereen nu zitten bellen. En ik heb toch eigenlijk echt wel een tweede scherm nodig om een beetje leuk te kunnen afwisselen. Dus bel me niet. Bel me niet.
2: Of je kan het nummer ook vinden op Veluwe FM natuurlijk, hè, de website.
1: Jij wil het, hè? Jij wil het.
2: Nee,
1: maar ja, weet je.
2: Ik neem wel op, hoor. Maakt mij echt niet uit.
1: Je krijgt mij ook niet gek, hè?
2: Nee, zeker niet.
1: Je kunt gewoon bellen en dan ga ik het gewoon proberen. En als het niet lukt, lukt het niet, hè?
2: Maar met de muziek komt het goed, hè? Want ik zag wel dat jij mooie nummers hebt meegenomen.
1: Dat weet ik wel zeker. En ik ga beginnen met het tweede nummer wat ik had bedacht voor dit derde uur. En dat is van U2, The Unforgettable Fire. Die ga ik lekker voor je draaien. Die komt lekker zo meteen je luidsprekers uit. Dus ik zou zeggen, zet hem lekker hard.

0: Twee stemmen.
1: Eén kelder.
0: Dit is de Rock Basement.
2: Ja, voor het geval je dat nog niet door had. Je bent lekker live in de Rock Basement.
3: Je luistert naar ons prachtige live programma.
2: Zeker weten. En dat is 3 uur lang. En ja, als je
3: genieten
2: net...
3: eigenlijk, hè? Genieten.
2: Ja, XL.
3: Maar je kan wel terugluisteren. Hè? Want dat jij wil natuurlijk zeggen, als je nou net intuned pas.
2: Nou, ik wilde zeggen, als je pas net inschakelt, dan ben je helaas in 3e uur al lekker land. En dat is natuurlijk jammer. Maar je hebt gelijk. Ik had er nog niet aan gedacht. Als je dan denkt, ja. Wat hebben ze dan die vorige 2 uur gedaan?
3: Ja, ja, precies.
2: Want dat is dat natuurlijk wel...
3: Gewoon,
2: ja, wat, dat wil je toch weten?
3: Ja,
2: tuurlijk. Dan ga je naar www.veluwefm.nl. Daar kun je dan überhaupt alle programma's vinden die Veluwe FM rijk is. Maar je moet natuurlijk heel graag afstemmen op dinsdag van 1 tot 4.
3: Tuurlijk.
2: Op de Rock Basement.
3: Dan kun je ook een plaatje aanvragen.
2: Kun je een plaatje aanvragen?
3: Nu niet meer, de lijst zit vol.
2: Even niet. De lijst, ja, dat zo, de lijst zit inderdaad ook vol. Maar we hebben een technisch probleem waardoor we WhatsApp niet kunnen beantwoorden. Maar je kan ons bereiken via Instagram. En wat ik net vertelde over Veluwe FM. Dan ga je even naar de Rock Basement en kun je 2 weken terugluisteren. Dus als jij denkt, hoe kom ik mijn week door zonder die vrouwen? Ja, dat snap ik. Dan ga je gewoon even naar de website. En dan kun je terugluisteren. Dat kun je 10 keer doen. Dat kun je dag doen. Dat kun je in de nacht doen.
3: Gewoon gratis, hè? Gratis.
2: Ja, ja, precies.
3: Word je gewoon aangeboden.
2: Waar krijg je nog iets gratis? Ja, de zon komt voor niks op. En
3: hier
2: gaat ook voor niks ons. Maar hier bij de Rock Basement krijg je ons gewoon een soort van for free. Ik ga verder met Lenny Kravitz. I belong to you.

0: Wat voor plaat komt er uit je houten kist vandaag?
1: Hey, ja, daar hadden we Leonard.
2: Ja, Leonard. Ja, ik heb hem er even binnengelaten, hoor. Ik bedoel, het regent niet echt of zo, maar toch.
1: We zijn geen onmensen, hè? Dus,
2: zeker niet. En deze jongen komt helemaal uit Culemborg. Dus,
1: toch?
2: Ja, zeker. Dus die jongen die laat je niet buiten staan. Maar goed, hij had een boodschap, hè? Hey Sas, wat voor plaat komt er uit je houten kist vandaag? En ik weet niet waarom, dat moet je me dus ook maar niet vragen. Maar ik moest even terugdenken, al lang geleden, toen ik in de Galgenwaard stond, Marion.
1: Ja.
2: Bij een concert van Prins.
1: Oh.
2: Wat geweldig was dat.
1: Ja, joh, tuurlijk. Steek me de ogen maar uit, dat jij daar geweest bent.
2: Ja, nee, hoor, ja je kunt maar alsnog gaan, maar dan moet je wel naar een tribute band.
1: Precies.
2: Dat gaat hem niet meer worden. En een van de nummers van Prince waar ik echt, echt gek van ben, is de Let's Go Crazy. Dus ik dacht, voor de luisteraars, uit mijn houten kistje, met mijn fiets, mijn aanhangertje en mijn kappie eroverheen tegen de regen, is hier Let's Go Crazy van Prince.
3: Dearly beloved,

0: Dit is toch niet te doen, zo'n lekker nummer van onze Prince, hé. Heerlijk. En prachtige concerten waren dat ook. Ik ben op verschillende plekken toen in Nederland wel geweest.
1: Echt waar?
0: Ja, ja, ja. Ik was echt wel groot fan. Ik vind het is lekker, gewoon lekker tempo muziek en lekker meedoen. Ik ga erop aan. Ik krijg ontzettend veel energie van. En ik hoop natuurlijk onze luisteraars ook.
1: Dat doen we het allemaal
0: voor.
1: Zeker.
0: Daar doen we het allemaal voor, joh. Zeg Marion, nog heel even terug. Want ik zag jou ook lekker mee swingen, dansen, Egyptian. Zag er super stoer uit overigens.
1: Ja, natuurlijk.
0: Want jij vertelde dat jij gaat vanavond de Aardvierdaagse lopen. En ik was eigenlijk heel erg benieuwd welke afstand jij doet.
1: 10 kilometer.
0: 10 kilometer, ja, ja. Toch ja. Had ik het toch goed. Ik vind het stoer, joh.
1: Maar loop je zo... Ik denk toch wel dat je dat gauw zo makkelijk wegloopt, joh.
0: Nou, hoe lang ben je mee bezig? 2 uur?
1: Zo, ja, dat denk ik. Ja.
0: En dan krijg je onderweg ook nog een versnapering van de gemeente.
1: Nee,
0: Putten.
1: Joh, nee,
0: nee
1: joh.
0: Werkt het zo niet?
1: Nou, nee. En mijn vriendin die zei, ik denk dat die zich aangemeld heeft.
0: Dat denk ik ook.
1: Ik niet.
0: Nee, dat denk ik ook niet.
1: Maar zij gaat voor de medaille. Ik zou echt niet weten.
0: Oh, meen je dat? Nou, je dat zegt, hé. Vroeger hadden we een medaille en er gingen er van die dingetjes omheen.
1: Ja.
0: Is dat nog zo?
1: Ik heb geen idee.
0: Die moet ik nog ergens hebben, hé.
1: Dus nee hoor, ik hoef geen medaille, sowieso niet. Ik weet niet of ze me aangemeld heeft, maar...
0: Maar respect heb je van mij.
1: Dat ja,
0: heb
1: zeker. Je al wel. Ja, natuurlijk.
0: Dat heb je van mij.
1: Dus je hebt ik heb jouw respect.
0: Ja, zeker.
1: Ja, mijn dank is groot.
0: Ja.
1: Ik loop 1 avond niet mee, dus dan heb ik hem eigenlijk ook niet verdiend.
0: Oh, zo ja. Ja, maar ja...
1: Want zit ik in Zwolle, loop ik ook heel wat af, maar dan wel van kroegje naar kroegje, denk ik. Hè? Met Miranda, mijn vriendin uit Ommen. Dus,
0: Zo, ik wilde net een heel mooi verhaal gaan verzinnen dat we soms gewoon ook een hele volle, drukke agenda hebben, maar dat gaat dus helemaal niet op.
1: Jawel, nou, dat is wel een afspraak die ik al staan. Dus,
0: dat is ook heel belangrijk,
1: ook
0: hè? Sociaal.
1: Ja, nee,
0: zeker,
1: absoluut. Maar dus, maar wel leuk hoor. Ik vind het wel lekker om te lopen. Dus ik ga vanavond niet al te zwaar. Ik ga gewoon lekker licht. Salade met een klein stukje vlees. En dan kan ik makkelijk lopen. Goed. Ik neem ook niks mee. Want 2 uur lopen, dat...
0: Wel water, hè?
1: Ook niet. Nee, zo warm wordt het niet. Nee, ook niet.
0: Maar goed, je moet wel goed je vocht aanvullen, meid.
1: Ja, dat doe ik. Nee,
0: echt,
1: thuis neemt lekker weer een flesje water. Die zorgt dat het koud is en dat komt goed.
0: Nou,
1: misschien
0: lekker.
1: Dat Mark wel vanavond even komt kijken.
0: Ja, zo is hij. Zo is hij wel, hè?
1: Hondje mee, dat zou ik wel leuk vinden.
0: Nou, leuk, joh.
1: Nou, vroeger, ja.
0: Vroeger zul je slapen.
1: Dat hoop ik wel, ja.
0: Dat weet ik wel zeker.
1: Zal ik morgen wel een beetje spieren? Dan ga ik weer sporten.
0: Ja, ja. Dames en heren, mocht u haar zien... zwaai even naar haar.
1: Ja joh, wel aanmoedigen hè.
0: Precies, aanmoedigen. Marion, Rock Basement. Mag van alles roepen joh. Maakt helemaal niet
1: joh.
0: Uit.
1: Nee joh, iedereen is gek, mag ook.
0: Iedereen is gek, alles mag je roepen. Is voor haar ook leuk, want dan weet ze dat je een vaste luisteraar bent.
1: Vriend van de show bent.
0: Vriend van de show. We gaan even verder met Direct Times Are Changing.
1: Oh, lekker.

0: je hoorde Times Are Changing van Direct. En dat deden ze live vanuit Carré. Niet op dit moment natuurlijk. Nee, dat snap je natuurlijk ook wel. Nee, maar...
1: Maar goed dat je er erbij zegt.
0: Ja, nou ja, ik bedoel, ik moet geen foute informatie gaan lopen verspreiden. Want er zit ook niemand op te wachten natuurlijk. Hé, wat ik me afvroeg, hè. Gisteren had ik het er met iemand over.
1: Ja.
0: Met een absoluut niet voetballiefhebber, maar die zei wel... Oh, we zijn wel al even bezig om te kijken in welke kroeg we gaan kijken. Het schijnt toch dat het Nederlands elftal meer leeft dan de Eredivisie. Is dat bij jullie ook zo? Ja, ik weet dat jullie allemaal wel van voetbal houden. Maar gaan jullie ook voor het WK of is dat nou juist net weer niet?
1: Ik heb het idee dat het nog helemaal niet bij ons thuis leeft.
0: Nee, ja, het duurt ook nog even.
1: Wanneer begint het eigenlijk?
0: Ja, 14 juni. Zondag 14 juni is de eerste wedstrijd tegen Japan. Nederland-Japan. En ja, maar weet je, je leest en hoort en leeft er echt wel naartoe. Want ze hebben alle interviews met Koeman. En ik lees dus net even dat de bondscoach Ronald Koeman... de keuze voor de rugnummers van Oranje... volledig bij de spelers zelf heeft neergelegd.
1: Oh.
0: Ja, je moet maar net weten, hè. Ja, hij zegt, bij de ene team kan dat beter aan dan de andere... om zelf de rugnummers te kiezen. En dit team kan het aan.
1: Oh,
0: dat vindt wel veelbelovend, hè.
1: Nou, het is fijn dat je een coach hebt die je zo in je gelooft... Ja. Dat je zelf je rugnummer mag kiezen.
0: Ja, zeker. Kort voordat de KNVB zijn definitieve spelerslijst moest inleveren bij de FIFA... schoof Koeman het formulier door naar Virgil van Dijk, de aanvoerder... Regelen jullie dat onderling maar, schijnt hij gezegd te hebben. En als ze niet uit zouden komen, nou ja, dan zou hij dat wel horen. Nou heb ik dus al te horen gekregen dat Woutje Weghorst nummer 9 heeft. Ik ben niet zo fan van. Dus hij scoort wel hoor, dan ben ik wel fan. Zo ben ik
1: nou,
0: wel.
1: Nou, ik zou het wel grappig vinden als hij dan zegt, nou doe mij mijn nummer 1.
0: Ja, dat zou me trouwens ook helemaal niks verbazen.
1: Ja, dat zou...
0: We hebben een reservekeeper die zegt gewoon, nou nummer 13 is prima.
1: Ja.
0: Dan denk ik, nou, dan heb je wel... voetballend, zeg maar.
1: Ja,
0: toch?
1: Absoluut.
0: Nou, dat dacht ik. Hey, ik heb Forever Man klaarstaan.
1: Oh, die vind ik leuk.
0: Van Eric Clapton. Ja, heb je zin in?
1: Ja.
0: Nou, komt-ie.

0: Ja, de golden earring.
1: Zo hé, nog even eentje extra voor Johan en Desiree die onderweg zijn in de bergen.
0: Ja.
1: En blijkbaar dus niet zo'n heel goed bereik hebben.
0: Nee, want we horen niks meer van ze.
1: Nee, maar dat is ook helemaal niet erg. Jullie mensen hartstikke druk. Die zijn hartstikke druk.
0: Ja, ja, wel. Het luisteren naar ons natuurlijk.
1: Nee, die zijn hartstikke druk, joh, met de boel gezellig maken. Het zijn zulke lieve mensen, joh.
0: Oh, waren ze al op locatie?
1: Nee, joh, ik zeg maar wat.
0: Oh.
1: Maar goed, maakt helemaal niet uit. Ik heb gezegd tegen ze, volgende week knallen we het hele album even lekker aan. En dan gaan we jou bellen.
0: Oh, dan gaan we.
1: Nee,
0: hartstikke leuk.
1: En dan ga ik jou eventjes vertellen, want natuurlijk zorg ik er dan voor dat het scherm gewoon weer doet. En dan zeg ik van Marjan, dit knopje, dat knopje. En dan kom ik even in de uitzending.
0: Oh,
1: vind je het leuk?
0: Dat vind ik hartstikke leuk. Nou, tuurlijk.
1: En dan neem ik een wijntje voor je mee.
0: Oh, wat goed.
1: Via de telefoon, kan toch wel?
0: Ja, zeker.
1: Ja, joh, we gaan het gewoon eventjes gezellig maken volgende week. Want jij zit hier zeker niet alleen.
0: Nee, ja, nou, ik blaas me opblazen badje op. En die zet ik hier neer met mijn blaasband. En dan inderdaad, de zon schijnt. Dus bikini aan en hup, rocken ermee.
1: Nou, wat, ja, super idee, joh. Hè, dan zitten we toch een beetje hetzelfde level. En dan gaan we gewoon lekker plaatjes draaien. Dus dan kun je ze gewoon weer aanvragen. En nu moet je gewoon even doen met de keuzes die wij voor je maken.
0: Nou, ja, die zijn niet verkeerd, Saskia.
1: Die zijn zeker niet verkeerd.
0: Zeg ik het zelf.
1: Ik heb namelijk Nickelback klaarstaan met Rockstar.
0: Nou,
1: en
0: zet de schuif maar open, meis.
1: Zet de schuif maar open, dat dacht ik.

0: Everybody has on speed dial.
1: Everybody knows het drug dealer
0: nou,
1: on
0: niet,
1: speed
0: hoor.
1: Dial. No.
0: Ik niet.
1: Maar wij zijn toch ook wel een klein. Zou je wel een rock? Had je wel een rockstar willen zijn, Saskia?
0: Daar moet ik eens heel goed over nadenken. Ik weet niet of mij dat past. Ik vind dan moet je echt zo skinny jeans.
1: Om nee, dat is helemaal niet.
0: Nee, ik zit even naar buiten te kijken ondertussen. Ja, je ziet mij kijken. Hè?
1: Ja,
0: ze
1: ja,
0: zeggen
1: jij moet
0: dat
1: dan op je fietsje weer.
0: Ja,
1: en Kissy.
0: Ik heb eventjes net gekeken en ik zie dus dat de onweersbuien rond een uur of vier hier overheen komen.
1: Oh.
0: Zeggen ze. Code geel. Maar ja, soms is het ook code niet goed.
1: Ja.
0: Dus ik durf er geen uitspraak over te doen.
1: Nee.
0: Maar even terug naar Rockstar. Nou, ik denk dat wij alle twee al rockstars zijn.
1: Dat is zeker.
0: En je bedoel je mij eigenlijk op een podium of ik dat zou doen? Oh ja,
1: zeker.
0: Zou ik zeker doen.
1: Ja joh.
0: Ja, leuk man. Gewoon lekker mensen een beetje blij maken. Houden wij van, hè? Hey, maar het is niet te geloven, maar we hebben nog 10 minuten, iets minder zelfs.
1: Ja,
0: dus ik kan er wel
1: sneller,
0: een paar nummertjes draaien.
1: Ja, maar niet veel meer, nee.
0: Nee, ik kan niet heel veel meer draaien.
1: Nee, de mensen moeten dan weer wachten, een week lang wachten. Of verhuizen.
0: Ja, een week lang wachten en dan hoor je in principe Marion alleen. Maar ik ga nog even proberen om in te bellen in de show.
1: Ja, zeker, vanuit brieven.
0: Ja, het is niet vanuit brieven, maar wel in de buurt.
1: Oh.
0: Ja, dat geeft niet. Ja, maar ik ga niet zeggen waar ik zit, anders krijg ik straks al die luisteraars daar. Ja, daar heb je zin in,
1: nee,
0: hè?
1: Nee, dat snap ik.
0: Daar heb je zin in. Ik ga eerst even lekker draaien. Suicide Plant nog van Inexes. Inexes nog van Inexes. Inexes. Ik weet niet hoe jij het uitspreekt. Ik zeg Inexes. En dan heb ik dus nogal ruimte voor een plaat.

0: Zo lekker zeg, Sas.
1: Ja, dit is niet verkeerd, hè?
0: Nee, maar goed.
1: En weet je, ik dacht, nog maar voor één nummer, maar de soep wordt vaak heter opgediend dan die gegeten wordt. Hoe noem je dat allemaal? Zoiets was het toch?
0: Ja, zeker.
1: Maar we hebben nog wel even, hoor.
0: Oh, wat fijn.
1: Ja, zeker wel. Dus als jij zegt, ik wil een minuutje kletsen bijvoorbeeld, kan ook.
0: Dat kan ook. Want anders, we kunnen geen twee nummers stuk draaien.
1: Nee, maar natuurlijk, dat kan wel. Maar dan wordt het zo
0: afgebroken. Ja, dat klopt. Dan moeten wij nu alvast een beetje de luisteraars toch een klein beetje voorbereiden dat jij volgende week niet helemaal live bij bent.
1: Nee.
0: Je gaat wat proberen in te bellen.
1: Ga ik zeker doen.
0: Ja, hoe fijn is dat?
1: Ga ik zeker doen. En dan, want ik weet zeker dat ik ga daar natuurlijk ook mensen ontmoeten. En dan, Die
0: ga je ook natuurlijk fan maken van de show.
1: Wat denk jij? Die zien toch aan mijn gezicht dat ik een rockchick ben.
0: En uiteraard.
1: Dan gaan ze verder vragen en zeg ik, je kunt een plaatje aanvragen. Nou, voordat je het weet,
0: precies.
1: Dan is jouw lijst gevuld.
0: Dan ontploft die WhatsApp-box.
1: Zeker. En het zou ook zomaar kunnen zijn dat jij zegt, Sas, weet je, lief dat je wil bellen, maar doe maar niet. Want ons Marco is in de show.
0: Nee, die moet werken. Dus ik zit volgende week gewoon lekker alleen. Dus
1: dat is juist echt leuk om dan even in te bellen.
0: Ja, absoluut. Ik weet hoe het moet. Toch? Telefoontje opnemen, knopje aanzetten.
1: Even knopje op on zetten.
0: Horende weer op. En dan ben je gewoon live.
1: Je mag de horende pas opleggen als je op on hebt gedrukt. Als is de verbinding weg.
0: Precies.
1: Dan bel ik toch even opnieuw. Ik mag het nummer wel even opschrijven trouwens. Ja, dat

0: Misschien wel handig.
1: Dat is misschien wel handig, ja.
0: Ja. Maar dus dat gaat helemaal goed
1: heb
0: komen.
1: Heb jij je koffer al gepakt, Sas?
0: Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Want ik moet gewoon echt nog eventjes ook aan het werk voordat ik wegga. Dat is helemaal niet erg. Maar dit is wel een feit. Ik heb er nog geen tijd voor.
1: Ben jij wel een type dat op het allerlaatste moment echt goed op gang komt? Heb jij een beetje druk nodig of nee? Hè?
0: Ik wou zeggen, wat denk je? Ik ben toch wel van de organisatie en de planning. Ik kan nog niet inpakken, want ik moet even nog wassen van mijn vorige trip.
1: Ja, nee.
0: Dus ja, weet je. En
1: verschil moeten wezen, mensen, u hoort het.
0: Ja, en de was droog niet zo snel, hè, met dit weer.
1: Nee.
0: Dat is allemaal helemaal niet zo erg, hoor. Maar zo is wel een beetje hoe het gaat.
1: Ja.
0: We gaan afsluiten, Marion. Ja. Het is niet te geloven, maar de 3 uur zijn alweer voorbij. En Marion heeft gekozen voor het nummer van Nena, 99 Loefballons. Dus daar gaan we mee afsluiten. Maar uiteraard niet voordat we jullie bedankt hebben voor het luisteren.
1: Ja.
0: Heb jij nog een mooie boodschap? Wil jij nog iets kwijt?
1: Haal mij vooral vrijdag in met de intocht natuurlijk, hè?
0: Wat denk
1: dat
0: je?
1: Dat vind ik leuk, gladiolen. Natuurlijk.
0: Ik heb natuurlijk gelijk. Dat gaat, lieverd. Dan ben ik al weg.
1: Nee, de luisteraars.
0: Oh, de luisteraars. Ja. Dus als je een bos gladiolen wil halen voor onze Marion,
1: ja,
0: die deze topprestatie gaat leveren, doe dat dan
1: 10
0: vooral.
1: 10 kilometer, mensen. 10 kilometer.
0: Ja, zij is echt een topper. Dat je dat onthoudt.
1: Ja.
0: Wij sluiten af. Ik zeg see you on the rocks.
1: En ik ben er volgende week weer.
0: En Marion is er volgende week. In haar eentje. Steun haar, app haar. En een hele fijne week.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen die honderden jeugdvoetballers filmde in kleedkamers moet 5 jaar de cel in. De man die ook docent was is daarnaast veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een oud leerling. Volgens de rechtbank heeft de man zijn functie ernstig misbruikt. Hij maakte 15 jaar lang stiekem foto's en video's van ruim 500 jongens van 10 tot 14 jaar. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. De man uit Vlissingen heeft alles bekend en zegt dat hij de beelden nooit heeft verspreid. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Het vliegverkeer van en naar België ligt waarschijnlijk stil tot 9 uur vanavond. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in de zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Nederlandse voetbalfans die voor het WK voetbal naar de VS reizen moeten rekening houden met extra reistijd. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Den Haag. Op Amerikaanse vliegvelden wordt grote drukte verwacht, vooral bij de douane. De ambassade adviseert reizigers om alle papieren op orde te hebben. Internationale hulporganisaties waarschuwen dat fans mogelijk ook tegengehouden kunnen worden vanwege uitspraken op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Het WK in de VS, Canada en Mexico begint volgende week donderdag. Het weer, er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Morgen begint opnieuw regenachtig, later droog en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land loopt het vooral vast op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Tussen knooppunt Beekbergen en Deventer heb je een uur vertraging door een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht. Omrijden kan via Zwolle, onder andere over de A50 en de N35. De A1 richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten vertraging. En de A28 Utrecht-Zwolle. Bij Amersfoort doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
4: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
5: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
7: Dit is het nieuws uit de regio.
8: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Gemeentebelang, ChristenUnie, VVD en CDA zetten de coalitieonderhandeling in Harderwijk voort. De 4 partijen hebben voldoende vertrouwen en inhoudelijke overeenstemming gevonden om de informatiefase af te ronden en de formatie officieel te starten. Dat blijkt uit een tussentijdse brief van de gemeenteraad. Tijdens de verkennende gesprekken onder begeleiding van informateur Gerard Renkema, oud-burgemeester van Nijkerk, is gesproken over de bestuurlijke samenwerking en diverse belangrijke thema's. Met de afronding van de informatiefase begint nu de formatie. Fractievoorzitter Mark de Lange van Gemeentebelang is aangewezen als formateur en begeleidt de verdere onderhandelingen tussen de 4 partijen. EFC 58 uit Ermelo heeft zich geplaatst voor de finale van de nacompetitie voor promotie naar de derde klasse. De ploeg won in de eerste ronde met 1-4 van SVVN uit Nijverdal en zet daarmee de goede reeks na het behalen van de periodetitel voort. In de eindstrijd treft EFC-competitiegenoot Olympia 28 dat via verlenging won van ESC Glanerbrug. De finale wordt komende zaterdag gespeeld op Sportpark Muldersingel in Wezep en begint om 14:30. En tot slot, de avondvierdaagse in Ermelo vindt plaats van maandag 8 juni tot en met donderdag 11 juni. Het evenement wordt afgesloten met de traditionele intocht en bloemenhulde in het centrum van het dorp. De organisatie is in handen van Interactie. Deelnemers kunnen kiezen uit routes van 3, 6 en 9 kilometer door Ermelo en omgeving. De startlocatie is het hoofdveld van voetbalvereniging DVS 33 Ermelo aan de Sportlaan, met het startbureau en de kantine van de club. Vanwege beperkte parkeergelegenheid wordt deelnemers verzocht zoveel mogelijk te voet of per fiets te komen. Bij de startlocatie is een kiss-and-ride-zone ingericht voor het snel afzetten van deelnemers. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
9: Dit is Veluwe FM.
10: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na één dag ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen de ANC van Nelson Mandela. Pols zegt erover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Gezondheid bevestigd. Daarmee komt het aantal op 15 besmettingen. In buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie opgelopen tot 321. Ruim 100 mensen worden nog onderzocht op het virus. Oeganda sloot de grens met Congo afgelopen week vanwege de opgelopen besmettingen daar. De WHO is tegen het sluiten van de grenzen, omdat mensen dan naar andere landen proberen te gaan via bijvoorbeeld rivieren, zonder dat ze getest zijn. Een voetbaltrainer uit Vlissingen moet 5 jaar de cel in omdat hij jarenlang honderden voetballertjes filmde in kleedkamers. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. Hij kon zo'n 15 jaar zijn gang gaan. De man, die ook docent is, is daarnaast veroordeeld voor het misbruiken van een oud-leerling. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velzen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het weer, felle buien trekken over het land met hagel en onweer. Het is 19 tot 23 graden. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land vooral vertraging op de A1. Eerst vanuit Amsterdam naar Amersfoort tussen Watergraasmeer en Muidenberg 25 minuten extra. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Ook op de A1, maar dan van Amersfoort verder naar Hengelo, tussen Hoenderloo en Twello, 12 kilometer en 25 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht vanwege een auto met pech. Op de N344 van Apeldoorn naar Holte doe je er tussen Teuge en Deventer een uur langer over. En er is vertraging op het spoor. Tussen Apeldoorn en Deventer rijden geen treinen door een sein- en wisselstoring. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluFM.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. 20 minuten extra tussen Watergraafsmeer en Muiden. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Ook 20 minuten langer onderweg ben je op de A12 van Utrecht naar Duitsland. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. En de N344 van Apeldoorn naar Holte tussen Teugen en Deventer doe je er 3 kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: toegestane kunstuitingen. Dagblad De Stentor berichtte eerder over de discussie rond de invulling van de geluidsschermen en de mogelijkheden voor creatieve toepassingen in de openbare ruimte. En tot slot, de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk De Bosranden in Putten is een stap dichterbij gekomen. De gemeente Putten en Bosranden Putten BV hebben overeenstemming bereikt over het stedenbouwkundig plan voor de geplande woonwijk aan de Voorthuizerstraat. Beide partijen hebben hiervoor een intentieovereenkomst getekend. De Bosranden moeten uitgroeien tot een duurzame, natuurinclusieve en gevarieerde woonwijk met een mix van woningtypen. Het plan sluit aan bij de gemeentelijke woonvisie en de afspraken die zijn gemaakt binnen de regionale en landelijke woningbouwopgave.
1: En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen in Nederland. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het afvangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er nog niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Volgens het Parool zou het geld zijn witgewassen voor criminelen die bekend zijn in de regio Amsterdam. De arrestaties waren 2 weken geleden. Sindsdien zitten de 6 mannen vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na 1 dag al ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen het ANC van Nelson Mandela. Pols zegt daarover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Ze was ruim 1 minuut sneller dan de nummers 2 en 3, Marlen Reusser en Demi Vollering. Van der Breggen start morgen in de roze leiderstrui. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden in de kustgebieden tot 23 in het midden en oosten. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je een kwartier vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort voor Muidenberg. Dat komt door een ongeluk, de weg is weer vrij. A12 naar Duitsland bij Zevenaar een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en Elspeet. Een stukje verderop, tussen het Harde en Zwolle-Zuid, heb je op de A28 10 minuten vertraging. De A50 van Arnhem naar Zwolle tussen Loenen en Apeldoorn-Noord 20 minuten extra. En N344 Apeldoorn-Holte tussen Teuge en Deventer 1 uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

ZFM.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: Veluwe FM.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Volgens het horecaconcern Hospex zijn zeker 100 hotels en hun gasten de dupe. Gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Het datalek zit vermoedelijk in een gezamenlijk systeem waar hotels gebruik van maken, zoals bij boekingen. Hospex zegt dat er dagelijks tientallen phishingberichten worden verstuurd met betaalverzoeken. Het bedrijf adviseert klanten hun reservering goed te controleren. De politie heeft twee verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velsen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De steekpartij was gisteravond rond 19:30 op een bedrijventerrein in Heer Hugo Waard. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Vannacht droger met opklaringen. Morgen dan opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land zat nog één file. Op de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De ontwikkeling van de nieuwe woonwijk De Bosranden in Putten is een stap dichterbij gekomen. De gemeente Putten en Bosranden Putten BV hebben overeenstemming bereikt over het stedenbouwkundig plan voor de geplande woonwijk aan de Voorthuizerstraat. Beide partijen hebben hiervoor een intentieovereenkomst getekend. De Bosranden moeten uitgroeien tot een duurzame, natuurinclusieve en gevarieerde woonwijk met een mix van woningtypen. Het plan sluit aan bij de gemeentelijke woonvisie en de afspraken die zijn gemaakt binnen de regionale en landelijke woningbouwopgave. De ChristenUnie in Harderwijk-Hierden wil dat de gemeente onderzoekt of de nieuwe geluidsschermen langs de A28 kunnen worden ingezet voor legale graffiti, street art of tijdelijke kunstprojecten. De gemeente heeft hierover schriftelijk vragen gesteld aan het college. Volgens de fractie is nu al graffiti zichtbaar op de schermen, al gaat het daarbij niet om toegestane kunstuitingen. Dagblad De Stentor berichtte eerder over de discussie rond de invulling van de geluidsschermen en de mogelijkheden voor creatieve toepassingen in de openbare ruimte. En tot slot, de avondvierdaagse in Ermelo vindt plaats van maandag 8 juni tot en met donderdag 11 juni. Het evenement wordt afgesloten met de traditionele intocht en bloemenhulde in het centrum van het dorp. De organisatie is in handen van Interactie. Deelnemers kunnen kiezen uit routes van 3, 6 en 9 kilometer door Ermelo en omgeving. De startlocatie is het hoofdveld van voetbalvereniging DVS 33 Ermelo aan de Sportlaan, met het startbureau en de kantine van de club. Vanwege beperkte parkeergelegenheid wordt deelnemers verzocht zoveel mogelijk te voet of per fiets te komen. Bij de startlocatie is een kiss-and-ride-zone ingericht voor het snel afzetten van deelnemers. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u adverteerde bij Veluwe FM? Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam The Hague Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
2: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland. Maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
1: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hartelijk welkom bij Machtels Plus. Met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machteld Meijer.

Dit is Machtels Plus op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. En dat thema is vandaag gras. In de vorm van bijvoorbeeld grassprietjes, grasvlaktes en weilanden. We begonnen met Greengrass door David en Jonathan. Het nummer werd geschreven door het bekende Britse componistenduo Roger Greenaway en Roger Cook. Maar de eerste die het opnamen en er de top 10 mee haalden, was de Amerikaanse groep Gary Lewis and the Playboys. Het aardige is dat achter de artiestennaam David en Jonathan, Greenaway en Cook zelf schuil gingen. Van A Tree in a Meadow zijn best wat versies verschenen. De meest succesvolle was die van Margaret Whiting uit 1948. 10 jaar later namen de Four Preps er een aardige cover van op, die terecht kwam op hun album The Things We Did Last Summer.

Oostenrijkse zangeres Lolita zong begeleid door het orkest van Werner Scharfenberger Die Sterne der Prairie. Het was een van de 20 soloplaten waarmee ze de Duitse top 50 haalde. Het stond er 20 weken in en haalde de 12e plaats. Een van de country songs van vandaag komt van George Jones. Hij was een van de succesvolste country artiesten, ondanks zijn regelmatig terugkerende drank- en drugsproblemen. Hij heeft minstens 145 nummers in de Amerikaanse country charts gehad, waaronder veel duetten. Where Grass Won't Grow was zijn 69ste en dat was in 1970.

De stem van Brenda Lee is heel herkenbaar. Ze zong een compositie van Barry Mann en Mike Anthony getiteld The Grass is Greener. Het plaatje kwam uit 1963 en haalde, ondanks dat het niet echt bekend klinkt, toch nog een 17e plaats in de VS. Misschien is het gras van het Noorderplantsoen in Groningen ook wel groener, wie zal het zeggen? In mijn school- en studietijd zag het er aardig gezond uit. Het wordt bezongen door Ralf Poelman. En dat hij de voorkeur geeft aan het Noorderplantsoen boven verre reizen, kan ik me van alles bij voorstellen. Het was een benefietsingle voor KWF Kankerbestrijding. Tegenwoordig woont Poelman in Amsterdam, maar het lied is in Groningen nog altijd heel populair.

Op basis van de traditionele Engelse folksong Green's Leaves uit het einde van de 16e eeuw zijn heel wat liedjes geschreven. Eén daarvan was A Home in the Meadow uit 1962, gezongen door Debbie Reynolds, een Amerikaanse actrice-zangeres wier carrière zo'n 70 jaar duurde. Als je er even op oefent, is de naam van de volgende groep niet zo moeilijk. Dave D, Dozy, Beaky, Mick en Titch. Snake in the Grass was de laatste Britse hit voor dit quintet uit Salisbury en bereikte de 23e plaats. Veel bekender waren hun eerdere nummers als Bandit, The Legend of Xanadu, Save Me en Zabadak.

Lucien de Lille vierde haar grootste successen in de jaren 40 en 50. Hier bezong ze hoe ze met een geliefde lekker in het geurige gras lag in L'herbe parfumée uit 1956. Slechts een grassprietje in een weiland of een druppel water in de zee, dat is wat ik zou zijn zonder jou. Aldus Ronnie Hilton. Als zanger had hij meer dan 20 hits in het Verenigd Koninkrijk tussen 1954 en 1959. Later werd hij een bekende BBC-radiostem.

Het werd geschreven door Tony Hatch en Jackie Twint en als eerste op de plaat uitgebracht door Petula Clark in 1967. The Other Man's Grass is Always Greener. In het Nederlands werd het bekend door Corrie Brokken als Andermans Gras is Altijd Groener op tekst van Bob Bauber. Het tweede nummer van vandaag over de prairie komt van Marty Robbins, Prairie Fire. Het komt van het album More Gunfighter Ballads and Trail Songs uit 1960. Hij is met 30 veedrijvers en een grote kudde onderweg naar Omaha, Nebraska. Maar ondertussen komt een prairiebrand naar hen toe. Ze hebben gerend voor hun leven, maar helaas, alleen de zanger overleefde de vuurzee.

diplomaten gingen door bossen, velden en weiden op jacht. De minister van Buitenlandse Zaken liet daar het leven bij en er was expres kreupel wild uitgezet. Oftewel, Reinhard May maakte in Diplomatenjaagd uit 1973 de jacht in feite belachelijk. My Little Grass Shack in Kealakekua, Hawaii is een Hawaïaans liedje dat werd geschreven in 1933. Er zijn heel wat versies van verschenen en het is ook in heel wat films gebruikt. We laten de versie van Ray Conniff horen.

We gingen nogmaals de prairie op en keken naar de Prairie Moon samen met Bonnie Guitar. Het nummer is afkomstig uit de film Here Comes the Band uit 1935. Bonnie nam het 22 jaar later op. In Toen gaat Benny Nijman onder andere vertellen dat vroeger alle bomen groen bleven en zijn wereld beperkt was tot het plantsoen, met gras en al. Het is een cover van Soon van Tanya Tucker en staat op zijn album Puur Nijman. De zanger schreef zelf de Nederlandse tekst.

0: Pearl Ives verzocht ons in 1961 Oh, Bury Me Not on the Lone Prairie. Nog zo'n grootheid uit de country scene, Porter Wagoner. Zijn versie van Green Green Grass of Home bereikte de vierde plaats in de Amerikaanse country charts in 1965. Hij was de tweede artiest die het op de plaats zette. En dat was meer dan een jaar voor Tom Jones.
1: The old hometown

Met Porter Wagoner zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machtelt en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machtelt@veluwefm.nl. We gaan eruit met L'herbe du printemps door het orkest van Franck Pourcel. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
2: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland. Maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
1: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hartelijk welkom bij Machtels Plus. Met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machteld Meijer.

Dit is Machtels Plus op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. Vandaag doen we weer allemaal nummers waarin van de voorkomt in de titel of de eerste regel. Bijna de helft van de platen wordt vandaag gezongen door vrouwen. Voor ons doen veel dus. We begonnen met een liedje dat al stamt uit 1939, South of the Border. Het werd hier gezongen door Marty Robbins. Wanneer hij het heeft opgenomen is niet helemaal duidelijk. Ik vond het alleen op een aantal verzamelalbums. Van On the Sunny Side of the Street van Brenda Lee is het jaar waarin het uitkwam wel bekend. Dat was 1961. Dit nummer verscheen in 1930 voor het eerst op de plaat, in een versie van Ted Lewis and his band. Brenda's versie stond op enkele EP's.

Si j'étais président de la République, zong Gérard Lenormand. Hij zou Mickey Mouse, Kuifje en oom Dagobert opnemen in zijn regering. Maar toch zou hij geen president willen worden. Houden van kinderen is belangrijker. We hadden al wat oude composities vandaag. Deze komt al uit 1909. De versie van Bonnie Guitar die we laten horen is uit 1957. We hebben het over By the Light of the Silvery Moon. Bonnie wordt begeleid door een orkest onder leiding van Jack Fascinato.

0: zo'n ouwtje is Song of the Islands. Het stamt uit 1916. Burl Ives nam er een Hawaïaans klinkende versie van op in 1965. Naast zanger was Ives ook acteur. Hij deed mee aan verschillende films, daaronder een aantal kerstfilms waarmee hij populair werd, evenals met enkele kerstliedjes. Hij had ook één seizoen een belangrijke rol in Little House on the Prairie. Het volgende nummer zouden we zelf mogelijk toegeschreven hebben aan Lou Bendy of Willie Derby. Het werd echter geschreven door Dr. Anders P., de meisjes van de suikerwerkfabriek van Adele Bloemendaal.
1: Zoetigheid is niets voor heren, zo wordt dikwijls ons verteld. Maar ik wil u demonstreren dat het anders is gesteld. Dagelijks ziet men velen wachten bij een groot fabrieksterrein, die het snoepen niet verachten, doch er

0: rijk, wat de snoepjes van Jamin.
1: Die pak je uit een beetje in.
0: Ja, ja. Mondje open, oogjes dicht. Haha. Al die fijne, zoete dingen in een fleurig kleed gehuld. Dat zijn pas versnaperingen waarin echt de heer van smult.

Benjamin. Des pakken uit en pik je in. Humoristisch en toch leuk. Ieder kan zich hier vermaken, zoals u begrijpen zult. Want men vindt er alles smaken, fraai beschilderd en gevuld. Maar ik moet u doen bemerken dat er een gevaar in zit. Want bonbons en suiker werken,

De Mills Brothers in een vaderrol waren maar wat trots op hun dochter in Queen of the Senior Prom. Het nummer bereikte in 1957 een 39e plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. De Mills Brothers waren oorspronkelijk inderdaad vier broers uit Ohio. Ze namen 2000 nummers op en verkochten meer dan 15 miljoen platen in hun carrière, die meer dan 5 decennia duurde. Mills Brothers naar Miller lijkt een kleine stap. We gaan naar Jody Miller. Haar twee meest bekende nummers zijn Queen of the House en Home of the Brave. Dat laatste nummer werd door sommige radiostations geboycott. Het was een protestsong, geschreven door Barry Mann en Cynthia Weil, en ageert tegen het feit dat mensen niet anders mochten zijn.

Een van de liefste liedjes van Reinhard May, van het album Aus meinem Tagebuch uit 1970, das Lied von der Spieluhr. Über den Wellen was een liedje dat al in een van mijn vroege pianoboeken stond. Het heette oorspronkelijk Sobre las Olas en werd geschreven door Juventino Rosas. In de versie van de Amerikaanse zangeres Linda Scott heet het The Loveliest Night of the Year. Ze wordt begeleid door koor en orkest van Hutch Davy.

0: middle of the house.
1: In the middle of the house, het grappige verhaal over de spoorweg die midden door het huis van de zanger loopt, werd een succesnummer voor meerdere artiesten. Onder andere voor Rusty Draper, die ermee op 20 kwam in de VS in 1956. 10 jaar later bracht Adriano Celentano het door hem zelf geschreven nummer Il Ragazzo della Villa Gluck uit. Hij zong het op het Sanremo Festival. In Machtels Plus lieten we al heel wat covers horen, maar het origineel nog niet. Bij deze.

Skeeter Davis was de eerste artiest die The End of the World opnam. Dat was in 1962. Het werd haar grootste hit. Haar meeste successen bereikten alleen de country charts. Dat waren er 27. Een paar daarvan samen met Bobby Bear, met wie ze ook enkele albums opnam. Might You Carry Love was een titel die op de plaat werd gezet door Nat King Cole. Er verscheen in 1964 een Franse cover van, getiteld Le Temps des Vacances. Die wordt gezongen door Romuald, een zanger uit Bretagne die maar liefst 3 keer meedeed aan het Eurovisie Songfestival. 2 keer namens Monaco en 1 keer namens Luxemburg. De 3e plaats was zijn beste resultaat. Romuald was ook heel actief als componist van filmmuziek.

Oorspronkelijk kwam Banks of the Ohio uit 1927. Ik denk dat de versie van Olivia Newton-John uit 1971 de meest bekende is. Deze uitvoering van Charley Pride was 3 jaar ouder. Skeeter Davis had 27 country hits. Pride had er 60. Hij was een van de eerste grote zwarte countryzangers in de VS. Maar zijn huidskleur werd bij zijn eerste plaatjes nog geheim gehouden. Pride was overigens ook een talentvolle honkballer, een sport die hij in zijn tienerjaren professioneel beoefende. Sjaki van de Hoek is een mooi Nederlands voorbeeld van liedjes met Van de in de titel, ons thema van vandaag. Het is een cover van Connie van der Bos van Next Door Neighbor's Kid van Judd Strunk. De Nederlandse tekst is van Gerrit ten Braber.

Dit waren onmiskenbaar The Carpenters met Top of the World. Het kwam van het album A Song for You uit 1972. Een jaar later brachten ze het op single uit in een iets gewijzigde versie, nadat Lynn Anderson ermee scoorde in de country charts. Het was een wereldwijd succes en werd hun tweede nummer 1 in de Verenigde Staten. Hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machtelt en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machtelt@veluwefm.nl. We gaan eruit met Serenade of the Bells door het orkest van Billy Vaughan uit 1961. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Hague Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens de OM zijn dat opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden waarop te zien is hoe een jongen van 18 met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken, maar werd door agenten behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Premier Starmer noemt de beelden vreselijk.
2: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
1: Er wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De organisatie van het jaarlijkse Witte Huis Correspondents Dinner heeft een nieuwe datum bekendgemaakt, 24 juli. Eind april werd het evenement met duizenden gasten afgebroken toen een gewapende man probeerde schietend door de beveiliging te breken. Het evenement wordt volgende maand kleiner, met meer beveiliging. Trump heeft gezegd dat hij er ook weer bij is. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer, eerst nog onweersbuien, vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De avondvierdaagse in Ermelo vindt plaats van maandag 8 juni tot en met donderdag 11 juni. Het evenement wordt afgesloten met de traditionele intocht en bloemenhulde in het centrum van het dorp. De organisatie is in handen van Interactie. Deelnemers kunnen kiezen uit routes van 3, 6 en 9 kilometer door Ermelo en omgeving. De startlocatie is het hoofdveld van voetbalvereniging DVS 33 Ermelo aan de Sportlaan, met het startbureau en de kantine van de club. Vanwege beperkte parkeergelegenheid wordt deelnemers verzocht zoveel mogelijk te voet of per fiets te komen. Bij de startlocatie is een kiss-and-ride zone ingericht voor het snel afzetten van deelnemers. De ChristenUnie in Harderwijk-Hierden wil dat de gemeente onderzoekt of de nieuwe geluidsschermen langs de A28 kunnen worden ingezet voor legale graffiti, street art of tijdelijke kunstprojecten. De gemeente heeft hierover schriftelijk vragen gesteld aan het college. Volgens de fractie is nu al graffiti zichtbaar op de schermen, al gaat het daarbij niet om toegestane kunstuitingen. Dagblad De Stentor berichtte eerder over de discussie rond de invulling van de geluidsschermen en de mogelijkheden voor creatieve toepassingen in de openbare ruimte. En tot slot, de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk De Bosranden in Putten is een stap dichterbij gekomen. De gemeente Putten en Bosranden Putten BV hebben overeenstemming bereikt over het stedenbouwkundig plan voor de geplande woonwijk aan de Voorthuizerstraat. Beide partijen hebben hiervoor een intentieovereenkomst getekend. De Bosranden moeten uitgroeien tot een duurzame, natuurinclusieve en gevarieerde woonwijk met een mix van woningtypen. Het plan sluit aan bij de gemeentelijke woonvisie en de afspraken die zijn gemaakt binnen de regionale en landelijke woningbouwopgave. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest Veluwe.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest Veluwe.
5: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten, van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
6: Dit is Veluwe FM.
7: Samenstelling en techniek Bob.

0: Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klem.

0: Met Peters met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen of transgenders te veranderen. Voor aanvang van het debat in de Eerste Kamer bood belangenorganisatie COC Nederland namens 8000 mensen een petitie aan.
1: Het is echt vreselijk als je dit overkomt. Het gaat over wie je bent. En dat wordt jarenlang geprobeerd dat weg te maken. En daar krijgen mensen depressies van, trauma's van.
0: Op overtreding komt een forse boete en 2 jaar cel te staan. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden. Daarop is te zien hoe een 18-jarige student met handboeien om ligt te sterven. De jongeman, Henry Nowak, was kort daarvoor neergestoken. Maar door agenten werd hij behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Volgens de politie werd pas na 3 minuten duidelijk hoe ernstig Nowaks toestand was. De politie van Hampshire heeft excuses aangeboden. Ook wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De moordenaar is veroordeeld tot levenslang. Turkije heeft de oudere broer van drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd aan Nederland. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Harry L. van 50 wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken. Zijn broer Jos zit voor zover bekend nog altijd in Sierra Leone. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona en hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam. Hij zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer. Vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten. Van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
5: Dit is Veluwe FM.
6: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klem.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders.

0: Er zijn vakbonden. Vanmiddag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Ook afgelopen nacht was er een spontane staking. Op het vliegveld van Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het morgen en overmorgen nog druk blijft op de Belgische vliegvelden. Een TBS-patiënt in Groningen is door de rechtbank veroordeeld voor poging tot moord op een medepatiënt in de Mesdag-kliniek. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar krijgt niet opnieuw TBS opgelegd. De man stak ruim een jaar geleden een medepatiënt neer met de scherf van een bord. In 2018 stak hij op een plein in Den Haag 3 voorbijgangers neer. Ook toen was de conclusie dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekende contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. De provincie Gelderland heeft het ontwerpprojectbesluit voor de aanpassing van de N303 tussen Voorthuizen en Putten ter inzage gelegd. Het plan moet de verkeersveiligheid verbeteren en daarnaast bijdragen aan versterking van landschap, natuur en cultuurhistorie. Gedeputeerde staten hebben het besluit vastgesteld om de provinciale weg anders in te richten, met onder meer een breder fietspad, een verlaging van de maximumsnelheid naar 60 km per uur en aanpassingen om de weg beter in te passen in het landschap. EFC 58 uit Ermelo heeft zich geplaatst voor de finale van de nacompetitie voor promotie naar de derde klasse. De ploeg won in de eerste ronde met 1-4 van SVVN uit Nijverdal en zet daarmee de goede reeks na het behalen van de periodetitel voort. In de eindstrijd treft EFC-competitiegenoot Olympia 28 dat via verlenging won van ESC Glanerbrug. De finale wordt komende zaterdag gespeeld op Sportpark Muldersingel in Wezep en begint om 14:30. En tot slot, de ChristenUnie in Harderwijk-Hierden wil dat de gemeente onderzoekt of de nieuwe geluidsschermen langs de A28 kunnen worden ingezet voor legale graffiti, street art of tijdelijke kunstprojecten. De gemeente heeft hierover schriftelijk vragen gesteld aan het college. Volgens de fractie is nu al graffiti zichtbaar op de schermen, al gaat het daarbij niet om toegestane kunstuitingen. Dagblad De Stentor berichtte eerder over de discussie rond de invulling van de geluidsschermen en de mogelijkheden voor creatieve toepassingen in de openbare ruimte. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen.

0: waren zorgen dat ook de constructie van het pand was beschadigd. Daarom moesten alle bewoners van het gebouw in Amersfoort hun huis uit. Maar inmiddels is iedereen weer thuis. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. Het weer, vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump zelf stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en de vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitale controlecentrum. Ook de nacht daarvoor was er een spontane staking. Op een vliegveld in Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het de komende dagen nog druk blijft op de Belgische vluchten. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zacht klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het weer vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM. De